0: belangrijke raadsbijeenkomst in Naarbeek. Tijdens deze vergadering wordt het definitief ontwerp voor het nieuwe ontmoetingscentrum in Beek en Donk gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het ontwerp is een verdere uitwerking van het voorlopige ontwerp dat al eerder op 9 april 2026 is getoond. In de presentatie worden essentiële thema's en de gemaakte ontwerpkeuzes uitgebreid toegelicht. De raadsbijeenkomst is openbaar en begint 's avonds om 19:30 in de raadzaal van het gemeentehuis. Op 6 en 7 november viert Harmony Sint Cecilia uit Lieshout het 150-jarig jubileum sporthal De Klumper in Lieshout. En dat doet ze met Sounds of Cecilia. Een evenement dat om 8 uur 's avonds begint en de sporthal verandert in een echte feesthal. Op vrijdag 6 en zaterdag 7 november nemen het harmonieorkest en de slagwerkgroepje mee op een reis door de beste hits van de afgelopen 50 jaar. En denk daarbij aan meezingers van de Cranberries, Bruno Mars, K3, Robert van Hemert en de Bankzitters. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

Weert ons zes decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalig Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Jo Markik was bijna 19 jaar gemeentesecretaris en algemeen directeur bij de gemeente Boekel. Maar hij neemt nu afscheid van deze gemeente. Jo stond sinds januari 2008 aan het roer en maakte vele veranderingen mee, zoals de decentralisatie van zorgtaken en de omgevingswet. Hij stond ook bekend om zijn bestuurlijke scherpte en oog voor de menselijke maat, waarbij de zelfstandigheid van Boekel centraal stond. Burgemeester Caroline van den Elzen sprak haar waardering uit. Als dank voor zijn jarenlange en impactvolle inzet voor de gemeente heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om Jo de penning van verdiensten van de gemeente Boekel toe te kennen. Op 6 en 7 november viert Harmony Sint Cecilia uit Lieshout het 150-jarig jubileum sporthal De Klumper in Lieshout. En dat doet ze met Sounds of Cecilia. Een evenement dat om 8 uur 's avonds begint en de sporthal verandert in een echte feesthal. Op vrijdag 6 en zaterdag 7 november nemen het harmonieorkest en de slagwerkgroepje mee op een reis door de beste hits van de afgelopen 50 jaar. En denk daarbij aan meezingers van de Cranberries, Bruno Mars, K3, Robert van Hemert en de Bankzitters. Op donderdag 3 september is er een belangrijke raadsbijeenkomst in Laarbeek. Tijdens deze vergadering wordt het definitief ontwerp voor het nieuwe ontmoetingscentrum in Beek en Donk gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het ontwerp is een verdere uitwerking van het voorlopige ontwerp dat al eerder op 9 april 2026 is getoond. In de presentatie worden essentiële thema's en de gemaakte ontwerpkeuzes uitgebreid toegelicht. De raadsbijeenkomst is openbaar en begint 's avonds om 19:30 in de raadzaal van het gemeentehuis. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Katrina Hoogzaad die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemer Bakel op Omroep Peelhand. Op donderdag 3 september is er een belangrijke raadsbijeenkomst in Laarbeek. Tijdens deze vergadering wordt het definitief ontwerp voor het nieuwe ontmoetingscentrum in Beek en Donk gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het ontwerp is een verdere uitwerking van het voorlopige ontwerp dat al eerder op 9 april 2026 is getoond. In de presentatie worden essentiële thema's en de gemaakte ontwerpkeuzes uitgebreid toegelicht. De raadsbijeenkomst is openbaar en begint 's avonds om 19:30 in de raadzaal van het gemeentehuis. De gemeente Boekel roept initiatiefnemers van woningbouwprojecten op om hun plannen aan te melden voor transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Een aansluitstrop geldt namelijk sinds 1 juli 2026 voor het onderstation in Uden. En dat voorziet ook Boekel van stroom. Dankzij een nieuwe landelijke regeling kan de gemeente nu projecten aanmelden bij netbeheerder Enexis. En dat geeft initiatieven een hoger plek op de wachtlijst voor de komende 10 jaar. En dat maakt dus weer sneller stroomaansluitingen mogelijk. Aanmelden kan nog tot en met 9 september bij de gemeente Boekel. Op 6 en 7 november viert Harmony Sint Cecilia uit Lieshout het 150-jarig jubileum sporthal De Klumper in Lieshout. En dat doet ze met Sounds of Cecilia. Een evenement dat om 8 uur 's avonds begint en de sporthal verandert in een echte feesthal. Op vrijdag 6 en zaterdag 7 november nemen het harmonieorkest en de slagwerkgroepje mee op een reis door de beste hits van de afgelopen 50 jaar. En denk daarbij aan meezingers van de Cranberries, Bruno Mars, K3, Robert van Hemert en de Bankzitters. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemer Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelhand. Bridge Club de Commanderij in Gemert organiseert een beginnerscursus bridge. Vanaf 6 oktober tot met 22 december kun je elke dinsdagavond terecht in het Hof van Nazareth. De cursus is voor iedereen die gezellig kennis wil maken met dit uitdagende kaartspel. De nadruk ligt op plezier, samenspel en een rustige uitleg van de spelregels. Bridge stimuleert overigens het denkvermogen. De lessen worden gegeven door mevrouw Flemmings en zijn van 8:30 tot 9:30 s'avonds in een ontspannen sfeer. De gemeente Boekel roept initiatiefnemers van woningbouwprojecten op om hun plannen aan te melden voor transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Een aansluitstop geldt namelijk sinds 1 juli 2026 voor het onderstation in Uden. En dat voorziet ook Boekel van stroom. Dankzij een nieuwe landelijke regeling kan de gemeente nu projecten aanmelden bij netbeheerder Enexis. En dat geeft initiatieven een hoger plek op de wachtlijst voor de komende 10 jaar. En dat maakt dus weer snellere stroomaansluitingen mogelijk. Aanmelden kan nog tot en met 9 september bij de gemeente Boekel. Op donderdag 3 september is er een belangrijke raadsbijeenkomst in Laarbeek. Tijdens deze vergadering wordt het definitief ontwerp voor het nieuwe ontmoetingscentrum in Beek en Donk gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het ontwerp is een verdere uitwerking van het voorlopige ontwerp dat al eerder op 9 april 2026 is getoond. In de presentatie worden essentiële thema's en de gemaakte ontwerpkeuzes uitgebreid toegelicht. De raadsbijeenkomst is openbaar en begint 's avonds om 7:30 in de raadzaal van het gemeentehuis. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Thuis aan met het radionieuws op OSR 920. Een 41-jarige man is omgekomen bij een ongeluk op het Big Church Festival in Engeland. Een groot decorbord viel op festivalgangers in West Sussex. Zeker 6 mensen moesten gewond naar het ziekenhuis gebracht worden. De man uit Eastbourne overleed ter plekke. De politie onderzoekt hoe het heeft kunnen gebeuren. De organisatie heeft het Big Church Festival, dat jaarlijks zo'n 35.000 bezoekers trekt, voortijdig beëindigd. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vandaag weer deels open voor de scheepvaart. Het testen ervan is goed verlopen, meldt Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte was het waterpeil in het Twentekanaal te laag en werd de sluis eind juli gesloten. Ook mocht er tijdelijk geen water uit het kanaal worden gebruikt voor het beregenen van gewassen. Het was voor het eerst dat het Twentekanaal vanwege droogte werd afgesloten. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR moet volgend jaar opnieuw fors bezuinigen. De begroting voor 2027 valt 16% lager uit. De organisatie kampt met teruglopende inkomsten, onder meer doordat de Verenigde Staten minder geld voor buitenlandse hulp beschikbaar stellen. Op papier halveert het aantal banen bijna ten opzichte van vorig jaar. Toen waren er ruim 16.000 functies tegenover 8.540 komend jaar. De voormalige president Moreno van Ecuador is schuldig bevonden aan corruptie. Volgens een jury heeft hij steekpenningen aangenomen in ruil voor een groot bouwcontract voor een waterkrachtcentrale dat hij gunde aan een Chinees bedrijf. In totaal zouden hij en zijn familieleden tot 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben ontvangen. Zijn straf volgt later. Moreno ontkent de beschuldigingen en spreekt van een politiek proces. Dan nog het weer, eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Op donderdag 3 september is er een belangrijke raadsbijeenkomst in Laarbeek. Tijdens deze vergadering wordt het definitief ontwerp voor het nieuwe ontmoetingscentrum in Beek en Donk gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het ontwerp is een verdere uitwerking van het voorlopige ontwerp dat al eerder op 9 april 2026 is getoond. In de presentatie worden essentiële thema's en de gemaakte ontwerpkeuzes uitgebreid toegelicht. De raadsbijeenkomst is openbaar en begint 's avonds om 19:30 in de raadzaal van het gemeentehuis. Jo Markik was bijna 19 jaar gemeentesecretaris en algemeen directeur bij de gemeente Boekel. Maar hij neemt nu afscheid van deze gemeente. Jo stond sinds januari 2008 aan het roer en maakte vele veranderingen mee, zoals de decentralisatie van zorgtaken en de omgevingswet. Hij stond ook bekend om zijn bestuurlijke scherpte en oog voor de menselijke maat, waarbij de zelfstandigheid van Boekel centraal stond. Burgemeester Caroline van den Elzen sprak haar waardering uit. Als dank voor zijn jarenlange en impactvolle inzet voor de gemeente heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om Jo de penning van verdiensten van de gemeente Boekel toe te kennen. Bridge Club De Commanderij in Gemert organiseert een beginnerscursus bridge. Vanaf 6 oktober tot met 22 december kun je elke dinsdagavond terecht in het Hof van Nazareth. De cursus is voor iedereen die gezellig kennis wil maken met dit uitdagende kaartspel. De nadruk ligt op plezier, samenspel en een rustige uitleg van de spelregels. Bridge stimuleert overigens het denkvermogen. De lessen worden gegeven door mevrouw Flemmings en zijn van 19:30 tot 21:30 s'avonds in een ontspannen sfeer. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. Een Amerikaanse militaire rechter heeft de belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo Bay, nadat hij in geheime CIA-gevangenissen zwaar was gemarteld. Zo werd hij 183 keer onderworpen aan waterboarding. Volgens de rechter werkte die nog door tijdens zijn latere verhoor. De bekentenis mag daarom niet als bewijs worden gebruikt. De uitspraak kan het al jaren slepende proces verder vertragen. De Verenigde Staten krijgen volgens president Donald Trump controle over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Trump zegt dat de overeenkomst de Amerikaanse reserves meer dan verdubbelt en uiteindelijk tot lagere energieprijzen moet leiden. De Venezolaanse interim-president Rodriguez reageert positief en verwacht een opbrengst van $209 miljard voor de staatskas. Hoe de samenwerking met particuliere bedrijven precies wordt geregeld, is nog niet bekendgemaakt. Venezuela beschikt over een van de grootste oliereserves ter wereld. Een 41-jarige man is omgekomen bij een ongeluk op het Big Church Festival in Engeland. Een groot decorbord viel op festivalgangers in West Sussex. Zeker 6 mensen moesten gewond naar het ziekenhuis gebracht worden. De man uit Eastbourne overleed ter plekke. De politie onderzoekt hoe het bord kon vallen. De organisatie heeft het Big Church Festival, dat jaarlijks zo'n 35.000 bezoekers trekt, voorlopig beëindigd. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vandaag weer deels open voor de scheepvaart. Het testen ervan is goed verlopen, meldt Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte was het waterpeil in het Twentekanaal te laag en werd de sluis eind juli gesloten. Ook mocht er tijdelijk geen water uit het kanaal worden gebruikt voor het beregenen van gewassen. Het was voor het eerst dat het Twentekanaal vanwege droogte werd afgesloten. Dan nog het weer. Eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Op 6 en 7 november viert Harmony Sint Cecilia uit Lieshout het 150-jarig jubileum sporthal De Klumper in Lieshout. En dat doet ze met Sounds of Cecilia, een evenement dat om 8 uur 's avonds begint en de sporthal verandert in een echte feesthal. Op vrijdag 6 en zaterdag 7 november nemen het Harmonieorkest en de Slagwerkgroepje mee op een reis door de beste hits van de afgelopen 50 jaar. En denk daarbij aan meezingers van de Cranberries, Bruno Mars, K3, Robert van Hemert en de Bankzitters. Op donderdag 3 september is er een belangrijke raadsbijeenkomst in Laarbeek. Tijdens deze vergadering wordt het definitief ontwerp voor het nieuwe ontmoetingscentrum in Beek en Donk gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het ontwerp is een verdere uitwerking van het voorlopige ontwerp dat al eerder op 9 april 2026 is getoond. In de presentatie worden essentiële thema's en de gemaakte ontwerpkeuzes uitgebreid toegelicht. De raadsbijeenkomst is openbaar en begint 's avonds om 19:30 in de raadzaal van het gemeentehuis. Bridge Club De Commanderij in Gemert organiseert een beginnerscursus bridge. Vanaf 6 oktober tot met 22 december kun je elke dinsdagavond terecht in het Hof van Nazareth. De cursus is voor iedereen die gezellig kennis wil maken met dit uitdagende kaartspel. De nadruk ligt op plezier, samenspel en een rustige uitleg van de spelregels. Bridge stimuleert overigens het denkvermogen. De lessen worden gegeven door mevrouw Flemmings en zijn van 19:30 tot 21:30 s'avonds in een ontspannen sfeer. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Non-stop OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. De aanhoudende droogte leidt dit jaar tot duidelijk lagere opbrengsten op Nederlandse akkers. André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw zegt in gesprek met Trouw dat de oogst gemiddeld 10-30% lager uitvalt dan normaal. De verschillen tussen boeren en regio's zijn groot, onder meer doordat niet overal voldoende water beschikbaar is. De lagere opbrengsten kunnen gevolgen hebben voor de inkomsten van akkerbouwers en mogelijk ook voor de prijzen van landbouwproducten. Nepal vraagt het buitenland om specialistische hulp na de verwoestende overstromingen van deze week. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Shishir Kanal kunnen Nepalese hulpdiensten de algemene zoek- en reddingsoperaties zelf uitvoeren. Wel is buitenlandse kennis en materieel nodig voor specifieke werkzaamheden. De autoriteiten willen daarom internationale steun gericht inzetten. Een Amerikaanse militaire rechter heeft een belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo Bay, nadat hij in geheime CIA-gevangenissen zwaar was gemarteld. Zo werd hij 183 keer onderworpen aan waterboarding. Volgens de rechter werkte die nog door tijdens zijn latere verhoor. De bekentenis mag daarom niet als bewijs worden gebruikt. De uitspraak kan het al jaren slepende proces verder vertragen. De Verenigde Staten krijgen volgens president Donald Trump controle over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Trump zegt dat de overeenkomst de Amerikaanse reserves meer dan verdubbelt en uiteindelijk tot lagere energieprijzen moet leiden. De Venezolaanse interim-president Rodriguez reageert positief en verwacht een opbrengst van $209 miljard voor de staatskas. Hoe de samenwerking met particuliere bedrijven precies wordt geregeld, is nog niet bekendgemaakt. Venezuela beschikt over een van de grootste oliereserves ter wereld. Dan nog het weer. Eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. De gemeente Boekel roept initiatiefnemers van woningbouwprojecten op om hun plannen aan te melden voor transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Een aansluitstrop geldt namelijk sinds 1 juli 2026 voor het onderstation in Uden. En dat voorziet ook Boekel van stroom. Dankzij een nieuwe landelijke regeling kan de gemeente nu projecten aanmelden bij netbeheerder Enexis. En dat geeft initiatieven een hoger plek op de wachtlijst voor de komende 10 jaar. En dat maakt dus weer sneller stroomaansluitingen mogelijk. Aanmelden kan nog tot en met 9 september bij de gemeente Boekel. Op 6 en 7 november viert Harmony Sint Cecilia uit Lieshout het 150-jarig jubileum sporthal De Klumper in Lieshout. En dat doet ze met Sounds of Cecilia. Een evenement dat om 8 uur 's avonds begint en de sporthal verandert in een echte feesthal. Op vrijdag 6 en zaterdag 7 november nemen het harmonieorkest en de slagwerkgroepje mee op een reis door de beste hits van de afgelopen 50 jaar. En denk daarbij aan meezingers van de Cranberries, Bruno Mars, K3, Robert van Hemert en de Bankzitters. Bridge Club De Commanderij in Gemert organiseert een beginnerscursus bridge. Vanaf 6 oktober tot met 22 december kun je elke dinsdagavond terecht in het Hof van Nazareth. De cursus is voor iedereen die gezellig kennis wil maken met dit uitdagende kaartspel. De nadruk ligt op plezier, samenspel en een rustige uitleg van de spelregels. Bridge stimuleert overigens het denkvermogen. De lessen worden gegeven door mevrouw Flemmings en zijn van 8:30 tot 9:30 s'avonds in een ontspannen sfeer. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

Don Johnson, we kennen onder andere van Miami Vice. Dat was een van die twee regisseurs, maar hij kon ook nog een aardig deuntje zingen. Dit kwam uit de hitparade van heel lang geleden, Heartache Way. Draaiden we aan het begin van een nieuwe aflevering van Weekendstart hier op OZR 920. Zaterdag, morgen 29 augustus alweer. De herfst is langzaam begonnen, maar wij draaien lekkere muziek tot 10 uur. Hier zijn de Brothers Johnson met Stomp.

Darlingpop van de bovenste plank, hier uit de speakers van OZR 920. Terug naar de jaren 70 met de Cats, Like a Spanish Song. Ook nieuwe muziek, wordt niet vergeten. Miles Smith samen met Niall Horan. Hier is Drive Safe.

Muziek van heel lang geleden uit de jaren 60. G. Pitney, It Hurts to Be in Love. Voorafgaande Jacksons en Lovely One. Goedemorgen, OZR 920. Lekste muziek van toen en van nu, door ze allemaal voorbij komen. Hier is James Blunt van een tijdje terug alweer. 1973.

Ja, ze maakten een paar jaar terug een paar leuke hits. Daarna werd het een beetje stil rond deze band. One Republic en Counting Stars. Hier is Robin. Show me love.

Ja, zo'n typisch eendagsvliegje van een tijdje terug alweer. Gazebo hoorde je voorbij komen hier op OSL 920. Het heette I Like Chopin. Een groepje twee hits scoorde in Nederland is Pilot. Die ene hit was Oh Oh It's Magic. En dit was die andere van deze band. Hier is January.

Een klassiekertje uit de jaren 70 van David Gates en zijn band, oftewel Buret. Je hoorde de Guitar Man voorbij komen aan het einde van het eerste gedeelte Weekendstart. Zo dadelijk, na het nieuws van 10 uur ben ik bij je terug met nog veel meer lekkere muziek. Tot die tijd onder andere de Babysitter Circus. Everything's gonna be alright. Tot zo.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aantal vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Medewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen tussen 11:15 en 7:00 het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De directe gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt. Tegen het ANP zei Kuipers dat de achterstand nog 1 tot 2 weken merkbaar kan blijven in de transportketen. 3 Nederlanders worden nog vermist na de verwoestende overstromingen in Nepal. Onder hen een man van 29 en een vrouw van 51, die met een groep van 80 pelgrims terugkeerden van de heilige berg Kailash in Tibet. 90 minuten voor de vloedgolf meldde hun reisleider dat iedereen bij een grenspost was aangekomen. Dat gebouw werd later weggespoeld. De derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. Iran zegt de volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. Volgens de revolutionaire garde mogen schepen de strategische vaarroute alleen passeren na afstemming met Teheran. Iran spreekt daarmee Amerikaanse verklaringen tegen dat de zeestraat weer openstaat voor internationale scheepvaart. De VS zeggen mijnen te hebben geruimd en claimen zelf de controle. De strijd om de belangrijke route voor olie- en gastransport bemoeilijkt voorlopig de vredesbesprekingen. Dan nog het weer, eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Jo Markik was bijna 19 jaar gemeentesecretaris en algemeen directeur bij de gemeente Boekel. Maar hij neemt nu afscheid van deze gemeente. Jo stond sinds januari 2008 aan het roer en maakte vele veranderingen mee, zoals de decentralisatie van zorgtaken en de omgevingswet. Hij stond ook bekend om zijn bestuurlijke scherpte en oog voor de menselijke maat, waarbij de zelfstandigheid van Boekel centraal stond. Burgemeester Caroline van den Elzen sprak haar waardering uit. Als dank voor zijn jarenlange en impactvolle inzet voor de gemeente heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om Jo de penning van verdiensten van de gemeente Boekel toe te kennen. Op 6 en 7 november viert Harmony Sint Cecilia uit Lieshout het 150-jarig jubileum sporthal De Klumper in Lieshout. En dat doet ze met Sounds of Cecilia. Een evenement dat om 8 uur 's avonds begint en de sporthal verandert in een echte feesthal. Op vrijdag 6 en zaterdag 7 november nemen het harmonieorkest en de slagwerkgroepje mee op een reis door de beste hits van de afgelopen 50 jaar. En denk daarbij aan meezingers van de Cranberries, Bruno Mars, K3, Robert van Hemert en de Bankzitters. Bridge Club De Commanderij in Gemert organiseert een beginnerscursus bridge. Vanaf 6 oktober tot met 22 december kun je elke dinsdagavond terecht in het Hof van Nazareth. De cursus is voor iedereen die gezellig kennis wil maken met dit uitdagende kaartspel. De nadruk ligt op plezier, samenspel en een rustige uitleg van de spelregels. Bridge stimuleert overigens het denkvermogen. De lessen worden gegeven door mevrouw Flemmings en zijn van 7:30 tot 9:30 s'avonds in een ontspannen sfeer. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
1: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Weekendstart. Tony Bouw.

Jamaicaans duo Altia en Donna scoorden in de eind jaren 70 een hitje in Nederland met Uptown Drinking en daarna niks meer van deze groep vernomen. Daarvoor Isabella, haar uitvoering van Shame, Shame, Shame aan het begin van het tweede gedeelte. Weekend staat hier op OZR 920. Hier is muziek van Mumford & Son met I Will Wait.

De Frank Boeiengroep. En ze wilde nooit meer naar een verjaardagsfeest. Heel erg herkenbaar. Ozer 920. Muziek van liefhebbers voor liefhebbers. We gaan heel ver terug in tijd met een mooie van Neil Young. Only Love Can Break Your Heart.

Ze waren heel populair in de jaren 80. Dit was hun allergrootste hit. Duran Duran, daar had het over. En de Reflex werd er hun bezongen. We gaan even de discotheken in met Candy Staten. Young Hearts, Run Free.

Dus de nieuwe single van Rondé, genoteerd in de tipparade en misschien binnenkort wel hoog in de hitparade. Het heette Oh My God. Lighthouse Family daarvoor met High. En hier is Icehouse. Hey Little Girl.

The Great Escape, gezongen door Ilse de Lange. Luister naar OZR 920. We gaan heel ver terug in tijd, terug naar de jaren 70. Leo Sayer, The Long Tall Glasses.

Ja. Helaas is ze niet meer onder ons, maar ze heeft heel wat mooie muziek nagelaten. Onder andere dit leuke nummer uit de jaren 70 van Dolly Parton en Applejack. Tot zover de weekendstart voor deze zaterdagmorgen. Zo zal ik na 10 uur Hans van Erp en de rest van de collega's. Fijn weekend met Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Deze week op Omroep Peelrand TV.
2: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
3: Dit is Oostuinsa met het radionieuws op OSR 920. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aantal vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Medewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen tussen 11:15 en 7:00 het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De directe gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt. Tegen het ANP zei Kuipers dat de achterstand nog 1 tot 2 weken merkbaar kan blijven in de transportketen. 3 Nederlanders worden nog vermist na de verwoestende overstromingen in Nepal. Onder hen een man van 29 en een vrouw van 51, die met een groep van 80 pelgrims terugkeerden van de heilige berg Kailash in Tibet. 90 minuten voor de vloedgolf meldde hun reisleider dat iedereen bij een grenspost was aangekomen. Dat gebouw werd later weggespoeld. De derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. Iran zegt de volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. Volgens de revolutionaire garde mogen schepen de strategische vaarroute alleen passeren na afstemming met Teheran. Iran spreekt daarmee Amerikaanse verklaringen tegen dat de zeestraat weer open staat voor internationale scheepvaart. De VS zeggen mijnen te hebben geruimd en claimen zelf de controle. De strijd om de belangrijke route voor olie- en gastransport bemoeilijkt voorlopig de vredesbesprekingen. Dan nog het weer, eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Jo Markik was bijna 19 jaar gemeentesecretaris en algemeen directeur bij de gemeente Boekel. Maar hij neemt nu afscheid van deze gemeente. Jo stond sinds januari 2008 aan het roer en maakte vele veranderingen mee, zoals de decentralisatie van zorgtaken en de omgevingswet. Hij stond ook bekend om zijn bestuurlijke scherpte en oog voor de menselijke maat, waarbij de zelfstandigheid van Boekel centraal stond. Burgemeester Caroline van den Elzen sprak haar waardering uit. Als dank voor zijn jarenlange en impactvolle inzet voor de gemeente heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om Jo de penning van verdiensten van de gemeente Boekel toe te kennen. De gemeente Boekel roept initiatiefnemers van woningbouwprojecten op om hun plannen aan te melden voor transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Een aansluitstop geldt namelijk sinds 1 juli 2026 voor het onderstation in Uden. En dat voorziet ook Boekel van stroom. Dankzij een nieuwe landelijke regeling kan de gemeente nu projecten aanmelden bij netbeheerder Enexis. En dat geeft initiatieven een hoger plek op de wachtlijst voor de komende 10 jaar. En dat maakt dus weer sneller stroomaansluitingen mogelijk. Aanmelden kan nog tot en met 9 september bij de gemeente Boekel. Op donderdag 3 september is er een belangrijke raadsbijeenkomst in Laarbeek. Tijdens deze vergadering wordt het definitief ontwerp voor het nieuwe ontmoetingscentrum in Beek en Donk gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het ontwerp is een verdere uitwerking van het voorlopige ontwerp dat al eerder op 9 april 2026 is getoond. In de presentatie worden essentiële thema's en de gemaakte ontwerpkeuzes uitgebreid toegelicht. De raadsbijeenkomst is openbaar en begint 's avonds om 19:30 in de raadzaal van het gemeentehuis. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

The Bad Case of Loving You van Robert Spalmer. Een leuke plaat die hij maakte ergens in de jaren 80. En daarvoor Milli Vanilli en Baby Don't Forget My Number. Hier is Boza met Magnetic.

Mooi, hè? Hoogstemmetje. Het is een ballade, dit, over de Koude Oorlog. En hierin wordt een westerling verliefd op een Oost-Duitse burger die hij niet kan ontmoeten, omdat hij de Berlijnse muur niet mag overgaan. En dit was in die tijd een zeer revolutionair nummer tijdens de Koude Oorlog. Oost-Europeanen die in het communistische blok woonden, luisterden vaak naar westerse radiozenders zoals Free Europe en pikten de sentimenten daaruit op. En George Michael, ja, die had je natuurlijk ook al lang herkend, hè? Hij bezong het achtergrondgeluid samen met natuurlijk Elton John. The Spice Girls. Altijd in voor een gezellig feestje, zo te horen. Altijd lol. Toen de tijd tenminste. Dit is Spice Up Your Life. En zo dadelijk James Brown met I Got You. And I Feel Good.

die heerlijke schreeuw erachteraan. Dit is OSR 920 op de zaterdagochtend. Goedemorgen zaterdag, mensen. James Brown zojuist en I Got You and I Feel Good. Zet ze mooie feel-good geluid. Dat krijg je nu ook te horen van de Kings of Leon. Ik vond dit een hartstikke leuke single, zeg. In die tijd. Sex on Fire, dit. Laatste tijd hoor je eigenlijk maar weinig van deze gasten. Ze toeren een klein beetje rond de komende maand nog, volgens mij, in Amerika. En dan hebben ze volgens mij weer een hele lange pauze. Lady.

The Lost Frequency samen met Zonderling en Crazy. Ja, en hier hebben we weer zo'n mooi stemmetje. Zo'n mooi stemmetje om even lekker bij weg te zakken. Het is de stem van Hannah Meij en haar leuke singeltje Little Things.

Not Dead or Alive met You Spin Me Around. En No Doubt met Don't Speak. Een heerlijk rijtje van drie hier op OSN 920. Als je deze muziek hoort, deze klanken, dan loop je recht naar je schoenenkast om je dansschoentjes gaan te zoeken volgens mij. Met de Stony Christie en Amarillo. En zo dadelijk nog Jacqueline Govaert met Overrated. Maar eerst deze nog, hè. Lekker dansje is dat. Ah,

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Sinds 10 uur is het stadhuis in Oslo open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen na de dood van koning Harald. Als eerste werd getekend door burgemeester Lindboe. Ook op andere plaatsen in het land is dat mogelijk. De 89-jarige Harald overleed gisterochtend en heeft Noorwegen in diepe rouw gedompeld. Hij stond bekend als koning van het volk. Gisteravond kwamen er zo'n 20.000 mensen naar het Koninklijk Paleis in Oslo om bloemen te leggen en kaarsen aan te steken. Na de verwoestende overstroming in Nepal gaat India gletsjers in de grensregio's met Nepal en China extra in de gaten houden. De autoriteiten zeggen dat de geografische situatie daar vergelijkbaar is met Nepal. Daarom gaan speciale teams controleren of ergens een vergelijkbare situatie ontstaat. De oorzaak van de ramp in Nepal, die honderden mensen het leven kostte, is vermoedelijk een ingestorte gletsjer, waarna een enorme watermassa met puin naar beneden kwam. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, dat meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aandeel vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Medewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen tussen 11:15 en 7:00 het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De directe gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt. Tegen het ANP zei Kuipers dat de achterstand nog 1 tot 2 weken merkbaar kan blijven in de transportketen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelhand. Bridge Club De Commanderij in Gemert organiseert een beginnerscursus bridge. Vanaf 6 oktober tot met 22 december kun je elke dinsdagavond terecht in het Hof van Nazareth. De cursus is voor iedereen die gezellig kennis wil maken met dit uitdagende kaartspel. De nadruk ligt op plezier, samenspel en een rustige uitleg van de spelregels. Bridge stimuleert overigens het denkvermogen. De lessen worden gegeven door mevrouw Flemmings en zijn van 8:30 tot 9:30 s'avonds in een ontspannen sfeer. Jo Markik was bijna 19 jaar gemeentesecretaris en algemeen directeur bij de gemeente Boekel. Maar hij neemt nu afscheid van deze gemeente. Jo stond sinds januari 2008 aan het roer en maakte vele veranderingen mee, zoals de decentralisatie van zorgtaken en de omgevingswet. Hij stond ook bekend om zijn bestuurlijke scherpte en oog voor de menselijke maat, waarbij de zelfstandigheid van Boekel centraal stond. Burgemeester Caroline van den Elzen sprak haar waardering uit. Als dank voor zijn jarenlange en impactvolle inzet voor de gemeente heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om Jo de penning van verdiensten van de gemeente Boekel toe te kennen. De gemeente Boekel roept initiatiefnemers van woningbouwprojecten op om hun plannen aan te melden voor transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Een aansluitstop geldt namelijk sinds 1 juli 2026 voor het onderstation in Uden. En dat voorziet ook Boekel van stroom. Dankzij een nieuwe landelijke regeling kan de gemeente nu projecten aanmelden bij netbeheerder Enexis. En dat geeft initiatieven een hoger plek op de wachtlijst voor de komende 10 jaar. En dat maakt dus weer sneller stroomaansluitingen mogelijk. Aanmelden kan nog tot en met 9 september bij de gemeente Boekel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Goedemorgen zaterdag. Hans van Erp.

5-1, if you're getting down. Van harte welkom terug hier in het laatste gedeelte van Goedemorgen Zaterdag. Als ik nu zeg, Wishing on a Star, waar gaat je voorkeur dan naar uit? Voor Rolls Royce of voor de Covergirls? Ik kies voor deze, Covergirls.

0: was haar allereerste singeltje, allereerste hitje ook. En ze schreef het nog zelf, dus ze kon het best wel hoor. I'm Like a Bird, Nelly Furtado. En later kwam nog Turn Off the Light, hè? Weet je nog? Hier is Kayak.
1: Hi.

natuurlijk. What a wonderful world. Ja, je moet af en toe ver zoeken, maar het zou af en toe nog wel eens kunnen. Een mooie wereld hier op deze wereld. Sam Cooke was dat en de Starlight Dancer van Kaya kennen we hier. Eminem met Houdini. Suspect.

is in love with you. Dat is Suzy Quatro. Grote ster in de jaren 70, hoor. Echt wel. Leuke hits had ze. Hè? En je vraagt je af, terwijl de grote sterren om ons heen allemaal omvallen. Hoe lang houdt zij het nog vol? Hè? Maar vooralsnog gaat het nog even goed met Suzy Quatro. Ze treedt nog steeds op. En momenteel ergens in Duitsland, geloof ik nog. Hier is Cold.

Somewhere Down the Crazy River. Robert Robertson was dat. Hij was een van die vele mooie stemmen van de band. Hè? Want dat was maar toch een aardig clubje bij elkaar. Hè? Samen met Bob Dylan. Zij waren toen de tijd de begeleidingsband van die meneer. Hier is Moves Like

The Three Dog Night. Ik hoor deze gasten graag. Muziek van lang geleden alweer. Oh, Mama Told Me Not To Come was dat. En laten we hier de Clash nog even voor je hebben met Should I Stay or Should I?

Dit is Somber met Homewreck. Ik heb een aantal mensen gesproken die terugkwamen van Lowlands en deze gasten hebben zien optreden. En misschien was hij wel de verrassing van het mooie festival dat er onlangs in Biddinghuizen nog plaatsvond. Dus lovende reacties allemaal. Dus dat bezorgt die jonge man best wel een goede toekomst, lijkt mij. Ja, we gaan naar het einde van deze aflevering van Goedemorgen Zaterdag, maar niet getreurd. Morgen hebben we Goedemorgen Zondag en dan gaan we lekker van deal draaien. Dan ben ik weer graag bij je, even na 10 uur. Zo dadelijk, OSR in de middag met Paul van Beek. Hier is...

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Rusland heeft een luchtaanval uitgevoerd vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 27 doden en 42 gewonden gevallen. Het bombardement leidde tot een serie explosies waarna een grote brand uitbrak. Door de enorme schade en de gevaarlijke situatie werd een belangrijke snelweg die de hoofdstad verbindt met het westen van Oekraïne afgesloten. Vanochtend ging het luchtalarm in Kiev en omgeving continu af en in de stad waren meerdere explosies te horen. Volgens de Nepalese minister van Financiën is er ongeveer 4 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen. Hij benadrukt dat het gaat om een schatting omdat de omvang van de schade nog in kaart wordt gebracht. Het aantal doden door de natuurramp ligt inmiddels ruim boven de 600 en zal naar verwachting nog verder oplopen. Er worden nog 2500 mensen vermist, waaronder 3 Nederlanders. Sinds 10 uur is het stadhuis in Oslo open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen na de dood van koning Harald. Als eerste werd getekend door burgemeester Lindboe. Ook op andere plaatsen in het land is dat mogelijk. De 89-jarige Harald overleed gisterochtend en heeft Noorwegen in diepe rouw gedompeld. Hij stond bekend als koning van het volk. Gisteravond kwamen er zo'n 20.000 mensen naar het Koninklijk Paleis in Oslo om bloemen te leggen en kaarsen aan te steken. Na de verwoestende overstroming in Nepal gaat India gletsjers in de grensregio's met Nepal en China extra in de gaten houden. De autoriteiten zeggen dat de geografische situatie daar vergelijkbaar is met Nepal. Daarom gaan speciale teams controleren of ergens een vergelijkbare situatie ontstaat. De oorzaak van de ramp in Nepal, die honderden mensen het leven kostte, is vermoedelijk een ingestorte gletsjer, waarna een enorme watermassa met puin naar beneden kwam. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Op donderdag 3 september is er een belangrijke raadsbijeenkomst in Laarbeek. Tijdens deze vergadering wordt het definitief ontwerp voor het nieuwe ontmoetingscentrum in Beek en Donk gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het ontwerp is een verdere uitwerking van het voorlopige ontwerp dat al eerder op 9 april 2026 is getoond. In de presentatie worden essentiële thema's en de gemaakte ontwerpkeuzes uitgebreid toegelicht. De raadsbijeenkomst is openbaar en begint 's avonds om 19:30 in de raadzaal van het gemeentehuis. Jo Markik was bijna 19 jaar gemeentesecretaris en algemeen directeur bij de gemeente Boekel. Maar hij neemt nu afscheid van deze gemeente. Jo stond sinds januari 2008 aan het roer en maakte vele veranderingen mee, zoals de decentralisatie van zorgtaken en de omgevingswet. Hij stond ook bekend om zijn bestuurlijke scherpte en oog voor de menselijke maat, waarbij de zelfstandigheid van Boekel centraal stond. Burgemeester Caroline van den Elzen sprak haar waardering uit. Als dank voor zijn jarenlange en impactvolle inzet voor de gemeente heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om Jo de penning van verdiensten van de gemeente Boekel toe te kennen. Op 6 en 7 november viert Harmony Sint Cecilia uit Lieshout het 150-jarig jubileum sporthal De Klumper in Lieshout. En dat doet ze met Sounds of Cecilia. Een evenement dat om 8 uur 's avonds begint en de sporthal verandert in een echte feesthal. Op vrijdag 6 en zaterdag 7 november nemen het harmonieorkest en de slagwerkgroepje mee op een reis door de beste hits van de afgelopen 50 jaar. En denk daarbij aan meezingers van de Cranberries, Bruno Mars, K3, Robert van Hemert en de Bankzitters. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
1: OSR 920. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
6: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.

0: Daarmee is het verdorie echt al 12 uur geweest. Goedemiddag, smakelijke lunch.
1: Paul van Beek.
0: Samen met jou onderweg tot een uur of twee vanmiddag met de mannen van ZZ Top. Dit is een oudje, misschien minder bekend, maar zeker zo leuk. La Grange.
2: But the check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Durston Train, The Boss. Bruce Springsteen hier op OSR 920. Wil je jezelf wat toe te voegen aan de radio? Ik kan me dat voorstellen. Laat me weten wat je graag zou willen horen. Mail naar studio@osr920.nl. Jazeker. Straks David Essex, Gonna Make You a Star. Zou mooi zijn als je dat zomaar in een doosje kunt vangen. Hè? Absoluut. Hey, maar mag ik je nog meenemen naar de Selector on My Radio? Ook die hoor je zo meteen voorbij komen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is gewoon de radio laten staan en genieten. Dit zijn Fats & Small met Feel Good. Feel Good.

De Selector, On My Radio, op OSR 920, want jij hoort bij ons. We hebben zoveel hits voor je klaarstaan, dat je er af en toe gewoon helemaal stil van wordt. Absoluut. Ah. Zaterdagmiddag. Ja, het is een dag om boodschappen te doen. Of misschien lekker helemaal niks. Dat kan ook wel eens fijn zijn. Dit is John Mayer nu op de radio met A Shot in the Dark op OSR 920.

coverband aan het toeren door Nederland met de naam Hot Stuff. En dat is inderdaad de coverband van de hits van Donna Summer. Goed gezien uit de televisieshow. Die absolute moeite waard is. Heeft inmiddels al een paar hele leuke acts weten te scoren. En dan zie je gewoon dat die muziek gewoon rete populair is.

Nieuwe muziek van de hitmachines. Criss Cross Amsterdam. Dit is My Oh My op OSR 920. Hey, kijk eens aan. Het is verdorie al 10 over half 1. Chow, chow, chow, chow, chow.

0: prachtig nummer. Hoe oud is die? Weet jij het nog? Denk je jaar of 19 of zo? Maria Mena op de radio, omdat het kan op een dag als deze. Zaterdagmiddag, OSR 920. Met de man die zo'n prachtige stem heeft, die bijna niet te evenaren is. Hoewel wij in de regio hier iemand hadden die er akelig dichtbij kwam. Ik heb het over Neil Diamond. I am, I said.
1: LA is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back.

Neil Diamond, I Am, I Set The Boys er 9-2-0, want jij hoort bij ons. We gaan richting 1 uur en voor je 2 ben ik bij je terug. Als je nog een broodje bewaart, dan lunchen we weer samen verder.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Volgende week gaan speurhonden in Suriname helpen bij het zoeken naar de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die sinds 2 weken vermist is. Stichting Reddingshonden stuurt 8 honden met hun begeleiders naar Suriname. Dat kost zo'n 50.000 euro en dat wordt betaald door het bedrijf van de ex-vrouw van Leisner. De auto van Leisner is uitgebrand en platgeperst teruggevonden in een moeras. De politie houdt er rekening mee dat de 52-jarige man niet meer leeft. In Tilburg heeft een automobilist die op de vlucht was voor de politie meerdere auto's geramd. Gisteravond reed hij op een verkeerscontrole af, maar stopte niet en ging er vandoor. Hij botste achterop 2 auto's die voor een rood stoplicht stonden te wachten. Een derde auto raakte beschadigd door rondvliegende brokstukken. De 39-jarige man zonder geldig rijbewijs werd uiteindelijk aangehouden en was vermoedelijk onder invloed van drugs. Hij is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Rusland heeft een luchtaanval uitgevoerd vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 27 doden en 42 gewonden gevallen. Het bombardement leidde tot een serie explosies waarna een grote brand uitbrak. Door de enorme schade en de gevaarlijke situatie werd een belangrijke snelweg die de hoofdstad verbindt met het westen van Oekraïne afgesloten. Vanochtend ging het luchtalarm in Kiev en omgeving continu af en in de stad waren meerdere explosies te horen. Volgens de Nepalese minister van Financiën is er ongeveer 4 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen. Hij benadrukt dat het gaat om een schatting omdat de omvang van de schade nog in kaart wordt gebracht. Het aantal doden door de natuurramp ligt inmiddels ruim boven de 600 en zal naar verwachting nog verder oplopen. Er worden nog 2500 mensen vermist, waaronder 3 Nederlanders. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelhand. Bridge Club de Commanderij in Gemert organiseert een beginnerscursus bridge. Vanaf 6 oktober tot met 22 december kun je elke dinsdagavond terecht in het Hof van Nazareth. De cursus is voor iedereen die gezellig kennis wil maken met dit uitdagende kaartspel. De nadruk ligt op plezier, samenspel en een rustige uitleg van de spelregels. Bridge stimuleert overigens het denkvermogen. De lessen worden gegeven door mevrouw Flemmings en zijn van 8:30 tot 9:30 s'avonds in een ontspannen sfeer. Jo Markik was bijna 19 jaar gemeentesecretaris en algemeen directeur bij de gemeente Boekel. Maar hij neemt nu afscheid van deze gemeente. Jo stond sinds januari 2008 aan het roer en maakte vele veranderingen mee, zoals de decentralisatie van zorgtaken en de omgevingswet. Hij stond ook bekend om zijn bestuurlijke scherpte en oog voor de menselijke maat, waarbij de zelfstandigheid van Boekel centraal stond. Burgemeester Caroline van den Elzen sprak haar waardering uit. Als dank voor zijn jarenlange en impactvolle inzet voor de gemeente heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om Jo de penning van verdiensten van de gemeente Boekel toe te kennen. Op donderdag 3 september is er een belangrijke raadsbijeenkomst in Laarbeek. Tijdens deze vergadering wordt het definitief ontwerp voor het nieuwe ontmoetingscentrum in Beek en Donk gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het ontwerp is een verdere uitwerking van het voorlopige ontwerp dat al eerder op 9 april 2026 is getoond. In de presentatie worden essentiële thema's en de gemaakte ontwerpkeuzes uitgebreid toegelicht. De raadsbijeenkomst is openbaar en begint 's avonds om 7:30 in de raadzaal van het gemeentehuis. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Yeah man, Cool and the Gang en Get Down On. Ik had altijd het idee dat de hits uit de eind jaren 70 kwamen. Niets blijkt minder waar, het is echt allemaal begin jaren 80. Lekker zeg.
1: Paul van Beek.
0: Goedemiddag, uur 2 van de lekkerste lunch van je zaterdag. De OSR 920 lunch met een broodje, een bakje koffie, een jusje, een gebakken eitje of gekookt. Het mag het allemaal zijn. Mungo Jerry, Cameron Whitcomb en Gary Moore hoor je zo meteen in het komende half uur voorbij komen. Nu eerst Roger Waters, inderdaad, die van Pink Floyd.

beste gouden ouwe. En de leukste herinnering op OSR 920. Mango Jerry, alright, alright, alright. Nou ja, en de rest mag jij zelf invullen. Het is de 29ste van augustus. De maand loopt langzaam, maar zeker ten einde. Is dat het einde van de zomer? Ah, show.

Living in a Box. Had een paar hits, Living in a Box en Living in a Box. En deze blow the house down en daar zat een heerlijke energie in die je misschien juist wel vandaag op zaterdagmiddag nodig hebt. Tijdens het maaien van het gras of wie is dat helemaal verdord? Oh, yeah.

Blijft een beetje een rare gast deze. Maar muziek maken, dat kan hij wel. We hebben het over Lenny Kravitz en Believe in Me op Always Air 920. En daarvoor de King of Rock'n'Roll. Met natuurlijk Good Luck Charm. We gaan dansen deze zaterdagmiddag in. Dit is Avicii. En Levels.

Elephant and Hometown, single van een tijdje geleden. Maar zeker nog steeds hartstikke mooi om terug te horen op OSR 920. We zouden het leuk vinden als je vriend van ons wordt. Dat doe je makkelijk via de website www.osr920.nl. Ja, kun je even checken wat je ervoor terugkrijgt. Wat het allemaal betekent. Vinden we leuk hoor, absoluut. Straks de Time Bandits met Alidis Hinning. Met die hele typische stem. En die man is ook weer helemaal terug van eigenlijk nooit helemaal weg geweest. En dat geldt ook voor deze. Lionel Richie nu op OSR 920. Do it to me.

Lekker zeg, de Time Bandits en I'm Only Shooting Love. Alida Sinning die op dit moment weer volop aan het optreden is. Dat vind ik wel leuk, ook met de Dutch All-Stars. Ja, dat is echt een feestje dat je een keer meegemaakt moet hebben met mannen van het goede doel. Maar ook Hans de Boys, ze zitten er allemaal bij. Hey, ik wens je nog een mooie zaterdagmiddag bij OSR 920. Komen we elkaar morgen weer tegen.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Er liggen nog 400 schepen vast in de Perzische Golf met totaal 6000 opvarenden. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Dat komt omdat het erg lastig is om door de straat van Hormuz te varen. De Iraanse revolutionaire garde beweert de complete controle over de zeestraat te hebben, maar Amerika zegt dat die open is en onder hun controle staat. Afgelopen week gingen er dagelijks gemiddeld 29 schepen doorheen. Voor het begin van de oorlog waren dat er zo'n 130. Landen van de Europese Unie dreigen de winter in te gaan met de kleinste gasvoorraden in 13 jaar, daarvoor waarschuwen experts. De locaties voor gasopslag worden op het moment te langzaam bijgevuld. Nu is dat voor ongeveer 64% vol, maar het doel voor de winter is 80%. Dat wordt met het huidige tempo niet gehaald en als het zo doorgaat is de gasvoorraad vlak voor de winter zo'n 20% kleiner dan gebruikelijk. Dat zal niet direct tot problemen leiden volgens de experts, maar wel tot hogere prijzen. Volgende week gaan speurhonden in Suriname helpen bij het zoeken naar de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die sinds 2 weken vermist is. Stichting Reddingshonden stuurt 8 honden met hun begeleiders naar Suriname. Dat kost zo'n 50.000 euro en dat wordt betaald door het bedrijf van de ex-vrouw van Leisner. De auto van Leisner is uitgebrand en platgeperst teruggevonden in een moeras. De politie houdt er rekening mee dat de 52-jarige man niet meer leeft. In Tilburg heeft een automobilist die op de vlucht was voor de politie meerdere auto's geramd. Gisteravond reed hij op een verkeerscontrole af, maar stopte niet en ging er vandoor. Hij botste achterop 2 auto's die voor een rood stoplicht stonden te wachten. Een derde auto raakte beschadigd door rondvliegende brokstukken. De 39-jarige man zonder geldig rijbewijs werd uiteindelijk aangehouden en was vermoedelijk onder invloed van drugs. Hij is gewond naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemer Bakel op Omroep Peelhand. De gemeente Boekel roept initiatiefnemers van woningbouwprojecten op om hun plannen aan te melden voor transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Een aansluitstrop geldt namelijk sinds 1 juli 2026 voor het onderstation in Uden. En dat voorziet ook Boekel van stroom. Dankzij een nieuwe landelijke regeling kan de gemeente nu projecten aanmelden bij netbeheerder Enexis. En dat geeft initiatieven een hoger plek op de wachtlijst voor de komende 10 jaar. En dat maakt dus weer sneller stroomaansluitingen mogelijk. Aanmelden kan nog tot en met 9 september bij de gemeente Boekel. Op donderdag 3 september is er een belangrijke raadsbijeenkomst in Laarbeek. Tijdens deze vergadering wordt het definitief ontwerp voor het nieuwe ontmoetingscentrum in Beek en Donk gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het ontwerp is een verdere uitwerking van het voorlopige ontwerp dat al eerder op 9 april 2026 is getoond. In de presentatie worden essentiële thema's en de gemaakte ontwerpkeuzes uitgebreid toegelicht. De raadsbijeenkomst is openbaar en begint 's avonds om 19:30 in de raadzaal van het gemeentehuis. Bridge Club De Commanderij in Gemert organiseert een beginnerscursus bridge. Vanaf 6 oktober tot met 22 december kun je elke dinsdagavond terecht in het Hof van Nazareth. De cursus is voor iedereen die gezellig kennis wil maken met dit uitdagende kaartspel. De nadruk ligt op plezier, samenspel en een rustige uitleg van de spelregels. Bridge stimuleert overigens het denkvermogen. De lessen worden gegeven door mevrouw Flemmings en zijn van 19:30 tot 21:30 s'avonds in een ontspannen sfeer. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemer Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
2: Peter Boer.

Sylvester had heerlijke hits hoor in de discotijd. Eind jaren 70, begin jaren 80. En dit keer You Make Me Feel Mighty Real. Zo. Hey, goedemiddag. Oh, we zijn 920. We zijn er weer op de zaterdagmiddag. Het is gelukkig nog droog en we zingen met z'n allen.

opnieuw op de plaats gezet door Lenny Kravitz. Hè? Ja, maar het origineel natuurlijk van de Gazoo. En American Woman. En Mika uit Scandinavië zat ervoor. De man die inderdaad heel opmerkelijke liedjes altijd had. We wachten op nieuw werk van hem. Dit heet in ieder geval Relax and Take It Easy. Dit is nieuwe muziek hier op de radio. Een duet tussen de Rag & Bone Man.

is wel opmerkelijk dat ze het hier gewoon vragen. Can I play with madness? Ze doen het al jaren. Iron Maiden. Ja, dan moet je hard bij praten, want ze zingen ook heel hard. Ja, oh, dan doen we het gewoon weer wat rustiger aan, joh. Hè? Lekker. Even kijken, is dit David Bowie, dames en heren? Ja, zeker wel. We hebben hem gewoon weer uitgenodigd vandaag. Digitaal komt hij uit je speakers. Het zijn de veranderingen. Still don't know what I was waiting for. And my time was running wild. A million dead end streets. And every time I thought I got it made, it seemed the taste was

dat wordt wel gezegd van mensen die op dit moment de auto zijn aan het wassen. Such a shame. Al dat drinkwater en watergebrek en toestanden en de rivieren die laag staan. Maar ik heb begrepen dat het water in de rivieren en drinkwater en zo, dat zijn verschillende dingen. We hebben drinkwater genoeg. Dus als je daar de auto mee wil wassen, niks om je voor te schamen. Je hoort de Talk Talk op OZ 920.

lekker toch? Ja, R.E.M. Bang and Blame. En daarvoor de Childlights. Ook als een mooie rustige plaat dat je eventjes bijkomt op die zaterdagmiddag. En we zongen met z'n allen Have You Seen Her? Nou, als we dan toch rustig bezig zijn. What can

ze blijven maar sorry zeggen. Hè. Ze blijven maar sorry zeggen. Ja, maar papi die heeft er die achternaam gegeven. Dus ja, ik weet niet of dat papi ook sorry is. Met Topic X aan Becky G. Of was dat niet de rechte naam? Nee, dat denk ik ook niet. Nee, vandaar dat ze sorry tegen de vader zegt. Ik heb het toch maar een beetje aangepast. Zoiets zal het wel zijn. Het is Steely Dan die zingt over Dirty Work. Nou, maar het is nooit slecht om een kiffie zijn handen te krijgen. Kan

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. Ze staan in de tunnelbak richting Utrecht, waar ze ook op het asfalt zitten. En volgens de politie was de blokkade niet vooraf gemeld. Burgemeester Van Zanen heeft direct opdracht gegeven tot ontruiming van de bezette snelweg. Actievoeren op de snelweg is verboden. Personen die dat doen kunnen strafrechtelijk worden vervolgd, maar de actievoerders negeren dat verbod. In Noord-Italië zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Er vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Tientallen gebouwen en minstens 10.000 auto's zijn beschadigd en duizenden bomen zijn omgevallen. De stad Cremona in Lombardije is het zwaarst getroffen. Daken van tientallen huizen zijn verwoest en 10 kerken liepen schade op, waaronder een kathedraal. Binnen 10 minuten moest de brandweer af op 100 meldingen. Er liggen nog 400 schepen vast in de Perzische Golf met totaal 6.000 opvarenden. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Dat komt omdat het erg lastig is om door de straat van Hormuz te varen. De Iraanse Revolutionaire Garde beweert de complete controle over de zeestraat te hebben, maar Amerika zegt dat die open is en onder hun controle staat. Afgelopen week gingen er dagelijks gemiddeld 29 schepen doorheen. Voor het begin van de oorlog waren dat er zo'n 130. Landen van de Europese Unie dreigen de winter in te gaan met de kleinste gasvoorraden in 13 jaar, daarvoor waarschuwen experts. De locaties voor gasopslag worden op het moment te langzaam bijgevuld. Nu is dat voor ongeveer 64% vol, maar het doel voor de winter is 80%. Dat wordt met het huidige tempo niet gehaald. En als het zo doorgaat, is de gasvoorraad vlak voor de winter zo'n 20% kleiner dan gebruikelijk. Dat zal niet direct tot problemen leiden volgens de experts, maar wel tot hogere prijzen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Bridge Club De Commanderij in Gemert organiseert een beginnerscursus bridge. Vanaf 6 oktober tot met 22 december kun je elke dinsdagavond terecht in het Hof van Nazareth. De cursus is voor iedereen die gezellig kennis wil maken met dit uitdagende kaartspel. De nadruk ligt op plezier, samenspel en een rustige uitleg van de spelregels. Bridge stimuleert overigens het denkvermogen. De lessen worden gegeven door mevrouw Flemmings en zijn van 8:30 tot 9:30 s'avonds in een ontspannen sfeer. Op donderdag 3 september is er een belangrijke raadsbijeenkomst in Laarbeek. Tijdens deze vergadering wordt het definitief ontwerp voor het nieuwe ontmoetingscentrum in Beek en Donk gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het ontwerp is een verdere uitwerking van het voorlopige ontwerp dat al eerder op 9 april 2026 is getoond. In de presentatie worden essentiële thema's en de gemaakte ontwerpkeuzes uitgebreid toegelicht. De raadsbijeenkomst is openbaar en begint 's avonds om 7:30 in de raadzaal van het gemeentehuis. Jo Markik was bijna 19 jaar gemeentesecretaris en algemeen directeur bij de gemeente Boekel. Maar hij neemt nu afscheid van deze gemeente. Jo stond sinds januari 2008 aan het roer en maakte vele veranderingen mee, zoals de decentralisatie van zorgtaken en de omgevingswet. Hij stond ook bekend om zijn bestuurlijke scherpte en oog voor de menselijke maat, waarbij de zelfstandigheid van Boekel centraal stond. Burgemeester Caroline van den Elzen sprak haar waardering uit. Als dank voor zijn jarenlange en impactvolle inzet voor de gemeente heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om Jo de penning van verdiensten van de gemeente Boekel toe te kennen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Reclame maken op de radio?
3: Dat is veel goedkoper dan je denkt.
0: Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag. Peter Boer.

En wat een hit was dit, hè, in de jaren 90. Muziek van The Adventures of Stevie V en Dirty Cash. En er is een jaartje of 3-4 geleden nog een nieuwe versie van gemaakt. En iedereen herontdekte eigenlijk weer de Dirty Cash. Ja, ach, dat geeft helemaal niet. Af en toe een nummertje recyclen. Het is allemaal prima. Zometeen nog meer gerecyclede hits. Maar eerst Roger Daltrey.

Helaas ook niet meer onder ons. Maar Labouche heeft ondertussen wel een andere zangeres gekregen. Maar scoorde nooit meer de hits zoals deze. Baby Baby Falling in Love. En dan gaan we nu terug naar de tijd van de rock'n'roll. Met Long Tall Ernie en The Shakers. Think about

dat Josh Stone niet meer terug zou keren in de muziekindustrie. Want ze was er even een tijdje uit. Gelukkig is ze er weer. Met Walk With Me. Je hoort er hier bij OSN 920.

Ah, waarom zouden we stoppen? Ik heb wel zin in een feestje. Gewoon een lekkere feestje bouwen op de zaterdagmiddag. Even na 4:30 op 29 augustus 2026. Het is de laatste zaterdag van de maand. En wie hebben we uitgenodigd? Fat Larry's Band. En we kijken even in de

En het stereo gaat van links naar rechts. Boudewijn de Groot, die was ook behoorlijk in de wolken, zou ik bijna zeggen. Want hij zong over als de rook om je hoofd is verdwenen. Nou, daarmee weet je gelijk dat het een oude plaat is. Want tegenwoordig mag er gewoon nergens meer gerookt worden. Dus rook om je hoofd kom je niet zo heel veel meer tegen. Ook Anastasia hoorde je nog met Left Outside Alone. En de volgende artiest die ik voor je klaar heb staan, dat is deze Calum Scott. Die zingt een oude van Marvin Gaye. En I Heard It Through the Grapevine. Heb ik leuk nieuws voor je. Hierna komt Marvin Gaye zelf. En dan zingt hij met Kim Weston It Takes Two. Het zijn zomaar een paar hits die je op de zaterdagmiddag voorgeschoteld krijgt via OSR 920. Wil je meer weten? Kijk even op de website osr920.nl.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Het kabinet heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en instellingen. Zorgminister Sterk deed dit vanmiddag in een zaal in Ede, waar onder andere slachtoffers, nabestaanden en familieleden bij waren. Ze zei dat het kabinet spijt dat ze niet hebben kunnen zorgen voor een veilige plek en goede zorg. Tienduizenden jongeren hadden te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en veel ook met geweld. Dat werd duidelijk in twee rapporten van een ervaringsdeskundige die sprak met 51 jongeren. De inspectie bevestigde dit later. Een Nederlandse man van 35 is omgekomen in het noordwesten van Italië. Hij verdronk in een rivier die hij wilde oversteken. De zus van het slachtoffer had hem als vermist opgegeven, waarna de politie hem kon identificeren. Zij woont in Milaan en de auto die gevonden werd in de buurt van de Nederlander staat op haar naam. De man was gaan wandelen bij het Aosta-dal. Bosarbeiders zagen hem vallen in het water en schakelden de politie in. Enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. Ze staan in de tunnelbak richting Utrecht, waar ze ook op het asfalt zitten. En volgens de politie was de blokkade niet vooraf gemeld. Burgemeester Van Zanen heeft direct opdracht gegeven tot ontruiming van de bezette snelweg. Actievoeren op de snelweg is verboden. Personen die dat doen kunnen strafrechtelijk worden vervolgd, maar de actievoerders negeren dat verbod. In Noord-Italië zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Er vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Tientallen gebouwen en minstens 10.000 auto's zijn beschadigd en duizenden bomen zijn omgevallen. De stad Cremona in Lombardije is het zwaarst getroffen. Daken van tientallen huizen zijn verwoest en 10 kerken liepen schade op, waaronder een kathedraal. Binnen 10 minuten moest de brandweer af op 100 meldingen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Op donderdag 3 september is er een belangrijke raadsbijeenkomst in Laarbeek. Tijdens deze vergadering wordt het definitief ontwerp voor het nieuwe ontmoetingscentrum in Beek en Donk gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het ontwerp is een verdere uitwerking van het voorlopige ontwerp dat al eerder op 9 april 2026 is getoond. In de presentatie worden essentiële thema's en de gemaakte ontwerpkeuzes uitgebreid toegelicht. De raadsbijeenkomst is openbaar en begint 's avonds om 19:30 in de raadzaal van het gemeentehuis. Jo Markik was bijna 19 jaar gemeentesecretaris en algemeen directeur bij de gemeente Boekel. Maar hij neemt nu afscheid van deze gemeente. Jo stond sinds januari 2008 aan het roer en maakte vele veranderingen mee, zoals de decentralisatie van zorgtaken en de omgevingswet. Hij stond ook bekend om zijn bestuurlijke scherpte en oog voor de menselijke maat, waarbij de zelfstandigheid van Boekel centraal stond. Burgemeester Caroline van den Elzen sprak haar waardering uit. Als dank voor zijn jarenlange en impactvolle inzet voor de gemeente heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om Jo de penning van verdiensten van de gemeente Boekel toe te kennen. De gemeente Boekel roept initiatiefnemers van woningbouwprojecten op om hun plannen aan te melden voor transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Een aansluitstop geldt namelijk sinds 1 juli 2026 voor het onderstation in Uden. En dat voorziet ook Boekel van stroom. Dankzij een nieuwe landelijke regeling kan de gemeente nu projecten aanmelden bij netbeheerder Enexis. En dat geeft initiatieven een hogere plek op de wachtlijst voor de komende 10 jaar. En dat maakt dus weer snellere stroomaansluitingen mogelijk. Aanmelden kan nog tot en met 9 september bij de gemeente Boekel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
2: Deze week op Omroep Peelrand TV.
3: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
2: Bekijk het op tv, online en alle social media.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
2: Leo de Blanc.

is 4 uur geweest. Welkom bij het 5 uur van OSR in de middag op OSR 920. Dank aan Peter Boer voor de afgelopen 2 uur. Je hoorde zojuist de status quo in 1978 en again and again. Vandaag is het 29 augustus. Het is de geboortedag van Michael Jackson. Hij zou vandaag 68 jaar worden en daarom draaien we nog een keertje Thriller. It's

vrij korte tijd scoorden ze 30 hits in de top 40. Het was de formatie UB40, Where Did I Go Wrong? De Four Smokey, een oude plaat uit de jaren 70 met Living Next Door to Alice. En we starten met Michael Jackson. Hij zou vandaag 68 jaar worden. Het nummer dat heette Thriller. Dit is Salt Harmony en I'll Be There For You. OSR 920 met OSR in de middag tot 6 uur. Lekkere muziek op je radio.

Dit plaatje deed helemaal niks in Nederland, maar in Amerika werd het best wel een aardig hit. Betty Everett die zong dit nummer in 1964 tot nummer 6 in de Amerikaanse hitparade. It's in his kiss, de Shoop Shoop Song. Later zou Cher het nog een keer dunnetjes overdoen. Daarvoor Adam and the Ants en Prince Charming. En we starten met Solid Harmony en I'll Be There For You. OSR 920, OSR in de middag. Dit is Milo en You Don't Know.

Ed Sheeran maakte in 2025 eigenlijk best wel een aardig album. Een heel mooi album zelfs. Het heette Play. Daar zit een track van Azizam. De voordraad werd Treintje Oosterhuis en Knocked Out. En we starten met de Belgische zanger Milo en You Don't Know. OSR 920. OSR in de middag is dit tot 6 uur. Dit is CZ Pianisten en We Got A Love Tang. Let's go.

Jaren 60 en begin jaren 70 zat hij nog in het duo Simon en Garfunkel samen met R. Garfunkel. Daarna kreeg ze een beetje ruzie en ging die solo. Paul Simon en The Boy in the Bubble. Daarvoor C.C. Peniston en We Got a Love Thing. Dit is een opname uit 1975 van Mr. Slowhand Eric Clapton. Het heet Swing Low Sweet Chariot. En het is misschien wel aardig om te vermelden dat de allereerste opname van dit nummer werd gemaakt in 1873 door de Jubilee Singers. Luister naar Swing Low Sweet Chariot.

Normaal slaagde erin om als eerste Nederlandse groep dialect gedraaid te krijgen bij de Hilversumse omroepen. Normaal hoorde je en Oerend Hart uit 1977 en daarvoor Eric Clapton en Swing Low Sweet Chariot. Die opname kwam uit 1975, maar daarvoor in 1873 werd voor de eerste keer op de plaat gezet door de Jubilee Singers. Zometeen het nieuws van 5 uur. Daarna nog een uurtje OBZR in de middag op OBZR 920. Tot die tijd Danny Vera en Rollercoaster.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft 25 tot 30 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden die de snelweg A12 bij Den Haag blokkeerden. Ook iedereen die zich niet kon identificeren is opgepakt. Naar eigen zeggen heeft de politie strenger opgetreden nadat dinsdag met het OM en de politiek is afgesproken dat strafrechtelijk opgetreden gaat worden bij blokkades van snelwegen. De blokkade van de tunnelbak op de A12 richting Utrecht begon rond 1 uur. De burgemeester van Zanen van Den Haag gaf direct opdracht tot ontruiming. De nieuwe Noorse koning Hakon houdt vanavond een herdenkingstoespraak voor zijn vader koning Harald, die gisteren overleden is op 89-jarige leeftijd. Het Hof van Noorwegen heeft bekendgemaakt dat deze speech om 7 uur op televisie zal worden uitgezonden. Het is de eerste toespraak die Hakon als koning zal geven. Dinsdag zal Hakon voor het Noorse parlement officieel de eed afleggen als nieuwe koning van Noorwegen. Het kabinet heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en instellingen. Zorgminister Sterk deed dit vanmiddag in een zaal in Ede, waar onder andere slachtoffers, nabestaanden en familieleden bij waren. Ze zei dat het kabinet spijt dat ze niet hebben kunnen zorgen voor een veilige plek en goede zorg. Tienduizenden jongeren hadden te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en veel ook met geweld. Dat werd duidelijk in 2 rapporten van een ervaringsdeskundige die sprak met 51 jongeren. De inspectie bevestigde dit later. Een Nederlandse man van 35 is omgekomen in het noordwesten van Italië. Hij verdronk in een rivier die hij wilde oversteken. De zus van het slachtoffer had hem als vermist opgegeven, waarna de politie hem kon identificeren. Zij woont in Milaan en de auto die gevonden werd in de buurt van de Nederlander staat op haar naam. De man was gaan wandelen bij het Aosta-dal. Bosarbeiders zagen hem vallen in het water en schakelden de politie in. En dan nog het weer. Plaatselijk regent het en vannacht kunnen er in het hele land enkele buien vallen. Er staat dan een stevige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Biglaan met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Jo Markik was bijna 19 jaar gemeentesecretaris en algemeen directeur bij de gemeente Boekel. Maar hij neemt nu afscheid van deze gemeente. Jo stond sinds januari 2008 aan het roer en maakte vele veranderingen mee, zoals de decentralisatie van zorgtaken en de omgevingswet. Hij stond ook bekend om zijn bestuurlijke scherpte en oog voor de menselijke maat, waarbij de zelfstandigheid van Boekel centraal stond. Burgemeester Caroline van den Elzen sprak haar waardering uit. Als dank voor zijn jarenlange en impactvolle inzet voor de gemeente heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om Jo de penning van verdiensten van de gemeente Boekel toe te kennen. Bridge Club de Commanderij in Gemert organiseert een beginnerscursus bridge. Vanaf 6 oktober tot met 22 december kun je elke dinsdagavond terecht in het Hof van Nazareth. De cursus is voor iedereen die gezellig kennis wil maken met dit uitdagende kaartspel. De nadruk ligt op plezier, samenspel en een rustige uitleg van de spelregels. Bridge stimuleert overigens het denkvermogen. De lessen worden gegeven door mevrouw Flemmings en zijn van 8:30 tot 9:30 s'avonds in een ontspannen sfeer. Op 6 en 7 november viert Harmony Sint Cecilia uit Lieshout het 150-jarig jubileum sporthal De Klumper in Lieshout. En dat doet ze met Sounds of Cecilia. Een evenement dat om 8 uur 's avonds begint en de sporthal verandert in een echte feesthal. Op vrijdag 6 en zaterdag 7 november nemen het harmonieorkest en de slagwerkgroepje mee op een reis door de beste hits van de afgelopen 50 jaar. En denk daarbij aan meezingers van de Cranberries, Bruno Mars, K3, Robert van Hemert en de Bankzitters. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
3: Leo de Blanc.

Deborah Harry, zo is haar echte naam. En met de groep Blondie had ze tussen 1978 en 1982 behoorlijk wat hits in Nederland. Dit was Call Me uit 1980. OSR 920 met OSR in de middag tot 6 uur. We gaan verder met een lekker nummer van de Red Hot Chili Peppers. Van het album Stadium Arcadium is dit Snow.

Heerlijke zomerse klanken van Colin Blunstone, voormalig zanger van de Zombies en Argent Andorra. Dat was een plaat uit 1973. Voor Sinead O'Connor en Nothing Compares to You. En we begonnen de show met Red Hot Chili Peppers en Snow. Dit is Roxette. Let Your Heart Dance With Me.

Hij kon zelf helemaal niet zingen, maar hij was eigenlijk producer. En wat voor eentje. Hij werkte met de grote draden en produceerde ook onder andere de albums van Pink Floyd. Alan Parsons Project hoorde je en I Wouldn't Want To Be Like You. De voor de Hooters en de Satellite uit 1988. En we starten met Roxette en Let Your Heart Dance With Me. Dit is Samantha Mumba en I'm Right Here.

Muziek van Michael Kiwanuka, Black Man in a White World. Daarvoor de multi-instrumentalist Mike Oldfield. Die man die speelt ongeveer al zijn instrumenten zelf. Het nummer heet Shadow on the Wall. En we starten met Samantha Mumba en hem Right Here. Verder met een opname die we elk jaar tegenkomen in de OSR Top 1000. Die OSR Top 1000 die stellen we samen begin januari. En dat doen we aan de hand van alle hitlijsten die op het einde van het jaar dan uitgezonden worden in Nederland door de diverse omroepen. Top 1000, Top 2000, etc. En steenvast staat deze plaat erin. Het komt van het album Deep Purple in Rock uit 1972. En dit is Child in Time in de versie die 6 minuten lang duurt. Geniet ervan.

die in de jaren 60 en 70 de dameshartjes sneller deed kloppen. Tom Jones en Green Green Grass of Home. Daarvoor Heart and All I Wanna Do Is To Make Love To You. En we starten met Deep Purple en Child in Time uit 1972. Tot het nieuws van 6 uur is dit de ILO, Electric Light Orchestra en Evil Woman. En na 6 uur Martin Hypers met de avond door hier op OSR 920. Bedankt voor het luisteren. Hey.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Er kan sinds vrijdag door een technische storing niet worden ingelogd bij het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB. Het bureau dat onder meer wordt gebruikt voor het betalen van boetes. Overtredingen zijn door een interne fout aan de verkeerde personen gekoppeld. Hierdoor kunnen mensen informatie gezien hebben die niet voor hen bedoeld was en zijn mogelijk ook brieven verstuurd met verkeerde informatie. Het CJIB heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 682. Enkele duizenden mensen worden nog altijd vermist. De autoriteiten melden dat er inmiddels 261 vermiste toeristen zijn gevonden, waaronder uit België en Duitsland. Drie Nederlanders worden nog vermist. Het reddingswerk werd tijdelijk stilgelegd uit vrees voor nieuwe overstromingen, maar is nu weer op gang gekomen. Het hevige noodweer van vrijdag rond de Bodensee op de grens van Duitsland en Zwitserland heeft meer dan 190 gebouwen beschadigd. Door zware windstoten vlogen daken van huizen en zorgden ook omgewaaide bomen en takken voor schade. Er werden rond dit meer tussen Zwitserland en Zuid-Duitsland windsnelheden van 130 tot 143 km per uur geregistreerd. Dat is orkaankracht 12. De nieuwe Noorse koning Hakon houdt vanavond een herdenkingstoespraak voor zijn gisteren overleden vader koning Harald. Het Hof van Noorwegen heeft bekendgemaakt dat deze speech om 7 uur vanavond op tv zal worden uitgezonden. Het is de eerste toespraak die Hakon als koning zal geven. Dinsdag zal Hakon voor het Noorse parlement officieel de eed afleggen als nieuwe koning van Noorwegen. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden. Morgen wisselvallig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt-Bakelen op Omroep Peelrand. In Gemelt-Bakelen is een online handtekeningactie gestart om de grote zaal van de voormalige discotheek Time Out te redden van de sloop. Inwoners steunen de plannen voor een nieuw schoolgebouw van het Marco Pedius College, maar eisen dat de evenementenlocatie behouden blijft. Tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst maakten Gemeltenaren hun standpunt duidelijk. Ze begrijpen de noodzaak van een school, maar benadrukken de onmisbare rol van Time Out voor het verenigingsleven. Een petitie heeft al honderden handtekeningen opgeleverd. Er worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor senioren in Mildhezen en Drips die zelfstandig willen blijven wonen, veilig willen bewegen en met vertrouwen de deur uit willen. Helaas neemt met het ouder worden het risico op vallen toe. Een val kan groot en ingrijpende gevolgen hebben voor je gezondheid, zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Daarom organiseren 9 Vitaal Samenleven samen met lokale partners en de gemeente Gemelt-Bakel gratis informatiebijeenkomsten over de valpreventie. Deze sessies zijn speciaal bedoeld voor inwoners van 70 jaar en ouder uit Milhezen en de Rips. Op 1 en 2 september organiseert de Koninklijke Landmacht een militaire oefening in onder andere de gemeente Boekel. Deze training is onderdeel van de opleiding voor defensiepersoneel. De militairen zullen drones inzetten rond vliegbasis Volkel binnen een straal van 10 kilometer. Activiteiten vinden de hele dag plaats, overdag, 's avonds, maar ook 's nachts. De eenheden verplaatsen zich hoofdzakelijk over bestaande wegen en paden. Het reguliere en doorgaande verkeer zal hierbij zo min mogelijk hinder ondervinden. Mocht u overhoopt een klacht hebben, dan kunt u dat melden via defensie.nl. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: lijkt een hele goede samenwerking, maar toch was het maar slechts voor eenmaal. Ja, in 1975 brachten ze samen tot een hit Matcom en Ray Dalton. En het heette Don't Worry. Wij maken ons dan ook helemaal niet druk. Bedankt Leo de Blank voor het laatste gedeelte van OSR in de middag. En de avond is inmiddels gevallen. En dat betekent de avond door op de zaterdagavond tot 8 uur. En we hebben muziek van Joe Walsh. We kennen hem natuurlijk van de Eagles. Maar hij zat ook eerst in de James Gang, de Bandstorm. En doet vaak dingen met Ringo Starr. Life's been good.
1: I have-

Michael Hutchins met zijn Australische formatie In Excess. De nummer heette The Suicide Blonde, kwam van de derde LP uit 1990X. Met half waaronder dan ook Disappear vandaan kwam en The Bitter Tears. Maar daarvoor het album Kick in 1987 had ook groot hits als Need You Tonight, The New Sensation en Never Tears Apart. Kortom, hits aan de lopende band in de jaren 80. En van de Joe Walsh met Life's Been Good. De Moody Blues op OZ 920. En er zijn nogal wat vragen over. Wat questions.

is weliswaar een zeer onschuldig dansje. A safety dance, The Man Without Hats. En we hadden vanuit Frankrijk Mano Negra en de King Kong 5 op OSR 920. In de avond door op de zaterdagavond. Tears for Fears. En hier is

Italiaanse duizendpoot Adriano Celentano. Hij was acteur, regisseur, komiek en tv-presentator. En natuurlijk zanger, want hij verkocht maar liefst 150 miljoen platen wereldwijd. Hij maakte 39 films, meestal comedies. Maar wij braken ons hoofd over de titel van de plaat. Prison Calling In Tonight, Choose All. Alright, dat zijn er gewoon achter elkaar. Is dan Steelers Wheel en Stuck In The Middle...

Een van de headliners op het afgelopen Bospopfestival, wat gehouden werd in Weert. Moby and Go. En we hadden daarvoor Sarah met I Can Be The Only One.

Jennifer Lopez samen met Spitbull en On The Floor. En we hadden Nederbeat uit de jaren 60 van Le Baroque. En de nummer heette Shut Your Cat. Zometeen gaan we even luisteren naar de nieuwsberichten van 7 uur. Maar voor die tijd gaan we nog even op zijn Duits luisteren naar de Münchener Freiheit. En 1000 maal.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Bij de hoofdstad van het West-Afrikaanse Niger, Niamey, zijn explosies gehoord. Muitende militairen zijn in vuurgevechten verwikkeld bij het vliegveld en bij gebouwen in de regeringswijk, zoals het presidentieel paleis. De militairen zijn ontevreden over de aanpak van extremistische groeperingen gelieerd aan Al-Qaeda en IS. De autoriteiten hebben burgers in Niamey aangeraden om binnen te blijven en ze proberen met ordentroepen de rust te herstellen. Een Franse rechter heeft geoordeeld dat de borstkanker van een voormalige stewardess van Air France een beroepsziekte is. Zij had de zaak aangespannen omdat zij in 30 jaar tijd in meer dan 12.000 vlieguren was blootgesteld aan straling en rokende passagiers. De uitspraak kan belangrijk zijn voor andere stewardessen en piloten. Die hebben volgens onderzoek het hoogste risico op het oplopen van de ziekte. Er kan sinds vrijdag door een technische storing niet worden ingelogd bij het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB, het bureau dat onder meer wordt gebruikt voor het betalen van boetes. Overtredingen zijn door een interne fout aan de verkeerde personen gekoppeld. Hierdoor kunnen mensen informatie gezien hebben die niet voor hen bedoeld was en zijn mogelijk ook brieven verstuurd met verkeerde informatie. Het CJIB heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 682. Enkele duizenden mensen worden nog altijd vermist. De autoriteiten melden dat er inmiddels 261 vermiste toeristen zijn gevonden, waaronder uit België en Duitsland. Drie Nederlanders worden nog vermist. Het reddingswerk werd tijdelijk stilgelegd uit vrees voor nieuwe overstromingen, maar is nu weer op gang gekomen. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden, morgen wisselvallig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Bij Heerlijk Hopveld in Gemert, voorlichtingstuin van Veldgemert, bent u het hele jaar door welkom voor uiteenlopende ecologische, educatieve en zintuigelijke activiteiten. Dit oud dorpslandschap van 3,5 hectare nodigt u uit om te kijken, proeven, ruiken, luisteren en voelen. U kunt er 7 dagen per week vrij wandelen langs de unieke bloemenklok, de moeras- en de vlindertuin, moestuin, poelen, boomgaard en de wijngaard. De tuinkamer en het kruidenwinkeltje zijn geopend op dinsdag, vrijdag en zaterdagochtend. Voor groepen vanaf minimaal 4 personen tot maximaal 30 personen kun je op aanvraag activiteiten boeken. De gemeente Gemert-Bakel organiseert op woensdag 7 oktober een speciaal fondsenmarkt bij de Sprank in de Mortel. Heeft u een goed idee of een concreet plan voor uw vereniging en zoekt u financiële ondersteuning, dan is dit uw kans. Verschillende fondsen presenteren zich die avond en staan klaar om u te adviseren. De fondsenmarkt vindt plaats in MFA De Sprank in de Mortel. Een unieke gelegenheid om uw plan te realiseren. Men kan persoonlijk advies krijgen over een project, netwerken met andere maatschappelijke organisaties en een handige mini-masterclass volgen. Aanmelden is mogelijk via gemert-bakel.nl. In Gemert-Bakel is een online handtekeningactie gestart om de grote zaal van de voormalige discotheek Time Out te redden van de sloop. Inwoners steunen de plannen voor een nieuw schoolgebouw van het Marco Pedius College, maar eisen dat de evenementenlocatie behouden blijft. Tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst maakte Gemertenaren hun standpunt duidelijk. Ze begrijpen de noodzaak van een school, maar benadrukken de onmisbare rol van Time Out voor het verenigingsleven. Een petitie heeft al honderden handtekeningen opgeleverd. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door.
1: Martin Huibers.

0: Eric Clapton had er in het verleden ook veel succes mee, maar we draaiden vanavond de originele van GG Kill en die heette Cocaine. Welkom in dit tweede en tevens het laatste uur de avond door op de zaterdagavond met Grace Jones en Slave to the Rhythm.
1: Hey.

De beide grootheden John en Vangelis zaten vroeger bij heel andere groepen. John Anderson bij Yes en Vangelis kennen we natuurlijk nog van Aphrodite's Child. En daarvoor hoorden we Grace Jones met Slave to the Rhythm. Op de zaterdagavond, de dansavond bij uitstek, gaan we het even proberen met AWF, oftewel Earth, Wind and Fire. Hier is de

0: Het beste van de zomer is er wel een klein beetje af, maar we houden in elk geval een zomerrit over van Rutger van Barneveld. Het heette Zwoele Zomernachten, maar het staat beter bekend als Ik wil de zon zien zakken in de zee. Ja, en daar had hij een heel groot succes mee. We hadden ervoor Earth, Wind and Fire en de Boogie Wonderland. Ook tijd voor Radiohead op de zaterdagavond. Hier is Karma Police.
1: Goedenavond. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Ja. En ze hadden wel wat live optredens achter elkaar. De laatste kwam overigens van Bruce Springsteen en de A3 Band. En de meter Trapped van Jimmy Cliff. En daarvoor hadden we de voormalige zanger van Genesis, Ray Wilson. En de meter Alone. Hij staat bovendien op 13 november in de Bosuil in Weert. Live op het podium. OSR 920 met Sommieux. Hier is de prachtige nummer Hiding. Home

Dan wilt we uiteraard ook nog kennen in de uitvoering van Otis Redding. Maar dit klonk toch nog een beetje dramatischer. Ike en Tina Turner. En nou ja, ik hoorde alleen maar Tina Turner natuurlijk met I've Been Loving You Too Long. En we hadden ervoor de Four Tops met Standing in the Shadow of Love. Frankie Valli samen met The Four Seasons. En de grote hit The Silver Star.

het grijze hitverleden, of liever gezegd uit het zilveren hitverleden. Frankie Valli en The Four Seasons en de Silver Star. En tot zover de avond door op de zaterdagavond. Straks na het nieuws van 8 uur, dan zit hier Ben van Riel, uw machinist, met de muziektrein. Ik wens je nog een heel fijn weekend. En we hebben nog de Living Colors en de Glamour Boys. The Glamour Boys.

0: My credit's no good.
1: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
2: OSR 920.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Deze week op Omroep Peelrand TV.
2: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De koepelorganisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg, GGZ, wil vrijheidsbeperkende vormen van zorg terugdringen. Dat zegt de dienst in een reactie op de excuses van de regering voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Blijvende aandacht is nodig zodat jongeren tijdig passende hulp krijgen in een veilige en menswaardige omgeving. Zorgminister Sterk erkende eerder vandaag het fysieke, mentale en soms ook seksuele geweld waarmee jongeren te maken hebben gehad. De Turkse regering heeft de Oekraïense ambassadeur in Ankara op het matje geroepen om te protesteren tegen de droneaanvallen op Turkse handelsschepen in de Zwarte Zee. Eerder deze week werd een Turks schip geraakt en ook het schip dat het probeerde weg te slepen werd toen aangevallen. Eerder had Turkije er al bij zowel Rusland als Oekraïne op aangedrongen om te stoppen met het aanvallen van commerciële schepen op de Zwarte Zee. Bij de hoofdstad van het West-Afrikaanse Niger, Niamey, zijn explosies gehoord. Muitende militairen zijn in vuurgevechten verwikkeld bij het vliegveld en bij gebouwen in de regeringswijk, zoals het presidentieel paleis. De militairen zijn ontevreden over de aanpak van extremistische groeperingen gelieerd aan Al-Qaeda en IS. De autoriteiten hebben burgers in Niamey aangeraden om binnen te blijven en ze proberen met ordentroepen de rust te herstellen. Een Franse rechter heeft geoordeeld dat de borstkanker van een voormalige stewardess van Air France een beroepsziekte is. Zij had de zaak aangespannen omdat zij in 30 jaar tijd in meer dan 12.000 vlieguren was blootgesteld aan straling en rokende passagiers. De uitspraak kan belangrijk zijn voor andere stewardessen en piloten. Die hebben volgens onderzoek het hoogste risico op het oplopen van de ziekte. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden. Morgen wisselvallig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op 1 en 2 september organiseert de Koninklijke Landmacht een militaire oefening in onder andere de gemeente Boekel. Deze training is onderdeel van de opleiding voor defensiepersoneel. De militairen zullen drones inzetten rond vliegbasis Volkel binnen een straal van 10 kilometer. Activiteiten vinden de hele dag plaats, overdag, 's avonds, maar ook 's nachts. De eenheden verplaatsen zich hoofdzakelijk over bestaande wegen en paden. Het reguliere en doorgaande verkeer zal hierbij zo min mogelijk hinder ondervinden. Mocht u overhoop een klacht hebben, dan kunt u dat melden via defensie.nl. Er worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor senioren in Mildhezen en de Rips die zelfstandig willen blijven wonen, veilig willen bewegen en met vertrouwen de deur uit willen. Helaas neemt met het ouder worden het risico op vallen toe. Een val kan groot en ingrijpende gevolgen hebben voor uw gezondheid, zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Daarom organiseren 9 Vitaal Samenleven samen met lokale partners en de gemeente Gemert-Bakel gratis informatiebijeenkomsten over de valpreventie. Deze sessies zijn speciaal bedoeld voor inwoners van 70 jaar en ouder uit Milhezen en de Rips. In Gemert-Bakel is een online handtekeningactie gestart om de grote zaal van de voormalige discotheek Time Out te redden van de sloop. Inwoners steunen de plannen voor een nieuw schoolgebouw van het Marco Pedius College, maar eisen dat de evenementenlocatie behouden blijft. Tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst maakten Gemertenaren hun standpunt duidelijk. Ze begrijpen de noodzaak van een school, maar benadrukken de onmisbare rol van Time Out voor het verenigingsleven. Een petitie heeft al honderden handtekeningen opgeleverd. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920.
1: Muziektrein. Ben van Riel.

0: De man die bekend staat om zijn lange liedjes die hij maakte. Deze ook meer dan 5 minuten. Meatloaf, I'll do anything for love, but I won't do that. De trein is vertrokken.
1: Ben van Rio.

dit is niet zo'n bekende, maar is zo mooi. Die Depeche Mode op zaterdagavond in de muziektrein mag nog wel een keer. Somebody, Teddy Swims en Mr. Know-It-All draaiden daarna voor. Ah, goedenavond. Dit is de muziektrein tot om 12 uur. Konden ze nou zingen of konden ze nou eigenlijk niet zo goed zingen? Ach, ze hadden er een hit mee. Baccarat, Yes Sir, I Can Boogie.

Geschreven door de heren van de Rolling Stones. Ook gedaan door de Rolling Stones. Maar dit was de hit in de jaren 60. Chris Farlow en Out of Time. Natalie and Radcliffe in The Night Sweats. And I Need Never Get Old. Nou, dat geldt voor meerdere onder ons volgens mij. Ja, toch? Oh, hij kan niet wachten. Check het in, zijn players. Tease me.

Het enige eentje wat ze gehad hebben. The Fatal Flowers and Your Younger Days. Het goede doel en in het leven. OSR 920, jouw vriend op de radio. Fortunes and this golden ring.

Altijd leuk om te draaien dit. Ja, The Cranberries en Zombie. Fortunes uit de jaren 70 in This Golden Ring. Zo direct de nieuws van 9 uur, station 9. Daarna nog een paar stations meer. Maywood, Rio de Janeiro, de zomer in de bol.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: Israëlische kolonisten hebben vandaag het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Het Israëlische leger heeft de kolonisten verjaagd en hun auto's in beslag genomen. De relschoppers hadden brand gesticht en met stenen gegooid. Toen het leger achter hen aankwam, verstopten ze zich in een bewoond huis. Daaruit zijn ze door het leger verwijderd. Er zijn voor zover bekend geen aanhoudingen verricht. In het Spaanse Cullera zijn twee mensen omgekomen in de hot tub van hun vakantievilla. Het gaat om een 48-jarige man uit Nieuw-Zeeland en zijn 51-jarige vrouw. De lichamen werden dinsdag door hun kinderen gevonden. In en om de hot tub zijn bloedsporen aangetroffen. Volgens de onderzoekers is de man mogelijk door een technische storing aan het afvoerrooster vastgezogen, waarna het zijn vrouw niet lukte om hem te bevrijden en de beiden kwamen te overlijden. De koepelorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg, GGZ, wil vrijheidsbeperkende vormen van zorg terugdringen. Dat zegt de dienst in een reactie op de excuses van de regering voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Blijvende aandacht is nodig zodat jongeren tijdig passende hulp krijgen in een veilige en menswaardige omgeving. Zorgminister Sterk erkende eerder vandaag het fysieke, mentale en soms ook seksuele geweld waarmee jongeren te maken hebben gehad. De Turkse regering heeft de Oekraïense ambassadeur in Ankara op het matje geroepen om te protesteren tegen de droneaanvallen op Turkse handelsschepen in de Zwarte Zee. Eerder deze week werd een Turks schip geraakt en ook het schip dat het probeerde weg te slepen werd toen aangevallen. Eerder had Turkije er al bij zowel Rusland als Oekraïne op aangedrongen om te stoppen met het aanvallen van commerciële schepen op de Zwarte Zee. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden. Morgen wisselvallig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Op 1 en 2 september organiseert de Koninklijke Landmacht een militaire oefening in onder andere de gemeente Boekel. Deze training is onderdeel van de opleiding voor defensiepersoneel. De militairen zullen drones inzetten rond vliegbasis Volkel binnen een straal van 10 kilometer. Activiteiten vinden de hele dag plaats, overdag, 's avonds, maar ook 's nachts. De eenheden verplaatsen zich hoofdzakelijk over bestaande wegen en paden. Het reguliere en doorgaande verkeer zal hierbij zo min mogelijk hinder ondervinden. Mocht u overhoop een klacht hebben, dan kunt u dat melden via defensie.nl. In Gemert-Bakel is een online handtekeningactie gestart om de grote zaal van de voormalige discotheek Time Out te redden van de sloop. Inwoners steunen de plannen voor een nieuw schoolgebouw van het Marco Pedius College, maar eisen dat de evenementenlocatie behouden blijft. Tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst maakte Gemertenaren hun standpunt duidelijk. Ze begrijpen de noodzaak van een school, maar benadrukken de onmisbare rol van time-out voor het verenigingsleven. Een petitie heeft al honderden handtekeningen opgeleverd. De gemeente Gemert-Bakel organiseert er woensdag 7 oktober een speciaal fondsenmarkt bij de Sprank in de Mortel. Heeft u een goed idee of een concreet plan voor uw vereniging en zoekt u financiële ondersteuning, dan is dit uw kans. Verschillende fondsen presenteren zich die avond en staan klaar om u te adviseren. De fondsenmarkt vindt plaats in MFA De Sprank in de Mortel. Een unieke gelegenheid om uw plan te realiseren. Men kan persoonlijk advies krijgen over een project, netwerken met andere maatschappelijke organisaties en een handige mini-masterclass volgen. Aanmelden is mogelijk via gemert-bakel.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920, regiobreek.

mono-platen uit de jaren 60 opgepoetst en wel. En we draaien ze zo uit de platenkast. The Trots and I Can't Control Myself. A Letter Sending. En Hollywood 7. Dit is OSR 920. Met de nieuwe hitsingle van Roxy Dekker.

Deze versie is alleen in Nederland uitgekomen en hier in dit geweest. Vandaar ook een beetje moeilijk zoeken om dit op de computer te krijgen. Maar we hadden het originele cd'tje nog. Dus Melissa Edwards, I Like The Way I Do, de live versie, Richie Valens en La Bamba. OSR, jouw vriendje op de radio. Tot om 12 uur de muziektrein. Met nu Olivia Newton-John en hopelijk devoted to you.

Supremes samen met Diana Ross op de Motown, het Motown label. En Where Did Our Love Go? Daarvoor nog Chris Stapleton en Cold. Zo direct na het nieuws, Tom Holland, en neemt je mee tot 12 uur in de muziektrein van deze zaterdagavond. Oh, dit is gezellig. Als laatste, Rowan Huizen. We zijn het allemaal vergeten.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Bij een steekpartij in de buurt van station Amsterdam Centraal zijn 4 gewonden gevallen. De dader en zijn 3 neergestoken slachtoffers. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is als verdachte aangehouden. De melding van het incident kwam om 19:30 in de avond. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordzijde van het station. De politie roept getuigen op om zich te melden. De nieuwe koning van Noorwegen, Haakon, heeft zijn eerste toespraak gehouden. In zijn eerste speech als koning verklaarde hij op de Noorse tv klaar te zijn voor de taak die op hem wacht. En hij haalde herinneringen op aan zijn vrijdag overleden vader Harald V. Dinsdag zal Haakon officieel de eed afleggen in het Noorse parlement. Israëlische kolonisten hebben vandaag het Palestijnse dorp Qusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Het Israëlische leger heeft de kolonisten verjaagd en hun auto's in beslag genomen. De relschoppers hadden brand gesticht en met stenen gegooid. Toen het leger achter hen aankwam, verstopten ze zich in een bewoond huis. Daaruit zijn ze door het leger verwijderd. Er zijn voor zover bekend geen aanhoudingen verricht. In het Spaanse Cullera zijn 2 mensen omgekomen in de hot tub van hun vakantievilla. Het gaat om een 48-jarige man uit Nieuw-Zeeland en zijn 51-jarige vrouw. De lichamen werden dinsdag door hun kinderen gevonden. In en om de hot tub zijn bloedsporen aangetroffen. Volgens de onderzoekers is de man mogelijk door een technische storing aan het afvoerrooster vastgezogen, waarna het zijn vrouw niet lukte om hem te bevrijden en de beiden kwamen te overlijden. Het weer. Plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur zakt naar 16 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Gemert-Bakel organiseert op woensdag 7 oktober een speciaal fondsenmarkt bij de Sprank in de Mortel. Heeft u een goed idee of een concreet plan voor uw vereniging en zoekt u financiële ondersteuning, dan is dit uw kans. Verschillende fondsen presenteren zich die avond en staan klaar om u te adviseren. De fondsenmarkt vindt plaats in MFA De Sprank in de Mortel. Een unieke gelegenheid om uw plan te realiseren. Men kan persoonlijk advies krijgen over een project, netwerken met andere maatschappelijke organisaties en een handige mini-masterclass volgen. Aanmelden is mogelijk via gemert-bakel.nl. Bij Heerlijk Hopveld in Gemert, voorlichtingstuin van Veldgemert, bent u het hele jaar door welkom voor uiteenlopende ecologische, educatieve en zintuigelijke activiteiten. Dit oud dorpslandschap van 3,5 hectare nodigt u uit om te kijken, proeven, ruiken, luisteren en voelen. U kunt er 7 dagen per week vrij wandelen langs de unieke bloemenklok, de moeras- en de vlindertuin, moestuin, poelen, boomgaard en de wijngaard. De tuinkamer en het kruidenwinkeltje zijn geopend op dinsdag, vrijdag en zaterdagochtend. Voor groepen vanaf minimaal 4 personen tot maximaal 30 personen kun je op aanvraag activiteiten boeken. Er wordt informatiebijeenkomst georganiseerd voor senioren in Mildhezen en de Rips die zelfstandig willen blijven wonen, veilig willen bewegen en met vertrouwen de deur uit willen. Helaas neemt met het ouder worden het risico op vallen toe. Een val kan grote en ingrijpende gevolgen hebben voor uw gezondheid, zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Daarom organiseren 9 Vitaal Samenleven samen met lokale partners en de gemeente Gemert-Bakel gratis informatiebijeenkomsten over de valpreventie. Deze sessies zijn speciaal bedoeld voor inwoners van 70 jaar en ouder uit Milhezen en de Rips. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

Ik heb weer een klein voorproefje op wat er straks rond 10:30 gaat gebeuren met onze 12 wens. We hebben een hele bijzondere 12 wens straks. Maar dat ga ik je straks meer over vertellen. Het was Vicky, Sue Robertson en Turn the Beat Around. Dus begonnen wij het derde uur van de muziekterrein. Tot aan 12 uur zijn we bij je. En dit was als zij in 1969 de allereerste Veronica Alarmschijf. Geniet op mij.

Robbie Williams met zijn Millennium en daarvoor Fleetwood Mac, inclusief die mooie gitaar aan het einde, dat nog heette Oh Well Part 1. En ja, wat er na lang of schijf toch kon betekenen, die plaat was al eerder uitgekomen, toen werd het geen hit. Het werd verkozen tot de alarmschijf de allereerste en je had gewoon meteen een top 10 notering. Zometeen gaan we naar Duitsland met de band Kraftwerk. De mol onderneers Dave Stewart en Colin Blundstone. Zij poetsen een nummer op van Jimmy Ruffin. What Becomes of the Broken Hearted?

de autobaan. Dat is ook zo'n liedje van de band Kraftwerk. Dit was The Model. En daarvoor Dave Stewart en Colin Blunt en What Becomes of the Broken Hearted. Geschreven door Mick Jagger en Keith Richards. Het werd een hit voor deze Mary and the Faithful. Het had wat met Mick Jagger destijds. As Tears Go By en zometeen Tina Turner. En dan gaan we die hele speciale 12-inch draaien op deze zaterdagavond.

Tina Turner, When the Heartache Is Over. Dat is wat je niet zo vaak hoort. Maar ja, je weet dat 60 jaar muziek bij OZL, dan komt er regelmatig van die leuke verrassingen voorbij. Daarvoor Mary and Faithful and As Tears Go By. Afgelopen week werden we een beetje opgeschrikt door het overlijden van Dolly Parton. 80 jaar is ze geworden. En ik ben eens gaan snuffelen in haar liedjes die ze allemaal gemaakt heeft. En ze heeft zelfs ooit een 12-inch gemaakt, een discoplaat van een nummer wat oorspronkelijk op het album staat, Heartbreak. Het heet Baby I'm Burning. Dit is dan de 12-inch en dat is onze disco-klassieker voor deze zaterdagavond.

waardering had. Blossom Lady 1971 en daarvoor de Beatles met de weekend van Michelle, namelijk Girl. En onze 12 inch vandaag Dolly Parton en Baby I'm Burning. En dit is Irene Cara.

vakantie te gaan. Maar ja, de meeste vakantie zit er alweer op, denk ik. Dus ik denk dat het daar nu ook wel wat rustiger is. Bluff met Zoute Landen. En daarvoor Chalas Navour en Mes et Merde. De muziektrein die gaat even stoppen, want de tijd voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug voor het vierde en laatste uur. Met erin uiteraard twee leuke platen die we uit onze jukebox geplukt hebben. Nu eerst deze. P. Lion en Happy Children.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. De Amerikaanse president Trump zal de herdenking van 9-1-1, de terreuraanslagen van 25 jaar geleden, niet in New York bijwonen. Volgens media zoals CNN en de New York Times wilde hij aanvankelijk wel naar Ground Zero, de plaats van de aanslag op de Twin Towers in New York, komen, maar trok hij zich terug nadat hem duidelijk werd gemaakt dat hij daar geen toespraak mag houden. Trump ontkent dat verhaal. Hij spreekt nu wel op de 9-1-1-herdenking in Washington. Bij een steekpartij in de buurt van station Amsterdam Centraal zijn 4 gewonden gevallen. De dader en zijn 3 neergestoken slachtoffers. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is als verdachte aangehouden. De melding van het incident kwam om 7:30 in de avond. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordzijde van het station. De politie roept getuigen op om zich te melden. De nieuwe koning van Noorwegen, Haakon, heeft zijn eerste toespraak gehouden. In zijn eerste speech als koning verklaarde hij op de Noorse tv klaar te zijn voor de taak die op hem wacht. En hij haalde herinneringen op aan zijn vrijdag overleden vader Harald V. Dinsdag zal Haakon officieel de eed afleggen in het Noorse parlement. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarwijk, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Er worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor senioren in Mildhezen en de Rips die zelfstandig willen blijven wonen, veilig willen bewegen en met vertrouwen de deur uit willen. Helaas neemt met het ouder worden het risico op vallen toe. Een val kan groot en ingrijpende gevolgen hebben voor uw gezondheid, zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Daarom organiseren 9 Vitaal Samenleven samen met lokale partners en de gemeente Gemert-Bakel gratis informatiebijeenkomsten over de valpreventie. Deze sessies zijn speciaal bedoeld voor inwoners van 70 jaar en ouder uit Milhezen en de Rips. De gemeente Gemert-Bakel organiseert op woensdag 7 oktober een speciaal affondsenmarkt bij de Sprank in de Mortel. Heeft u een goed idee of een concreet plan voor uw vereniging en zoekt u financiële ondersteuning, dan is dit uw kans. Verschillende fondsen presenteren zich die avond en staan klaar om u te adviseren. De fondsenmarkt vindt plaats in MFA de Sprank in de Mortel. Een unieke gelegenheid om uw plan te realiseren. Men kan persoonlijk advies krijgen over een project, netwerken met andere maatschappelijke organisaties en een handige mini-masterclass volgen. Aanmelden is mogelijk via gemert-bakel.nl. Bij Heerlijk Hopveld in Gemert, voorlichtingstuin van Veldgemert, bent u het hele jaar door welkom voor uiteenlopende ecologische, educatieve en zintuigelijke activiteiten. Dit oud dorpslandschap van 3,5 hectare nodigt u uit om te kijken, proeven, ruiken, luisteren en voelen. U kunt er 7 dagen per week vrij wandelen langs de unieke bloemenklok, de moeras- en de vlindertuin, moestuin, poelen, boomgaard en de wijngaard. De tuinkamer en het kruidenwinkeltje zijn geopend op dinsdag, vrijdag en zaterdagochtend. Voor groepen vanaf minimaal 4 personen tot maximaal 30 personen kun je op aanvraag activiteiten boeken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
4: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920.
4: Muziektrein.
6: De

Uit het hoge noorden, daar kwamen ze vandaan. De Roadies, Take Her Home. En dit was de andere groot hit. En maar heette Just Fancy. En dat maakte het begin aan het vierde en laatste uur van de muziektrein. Tot aan 12 uur. Laura Bennigan en Self Control.

het hele Livy Maro on the Street was een beetje aan het verbleken, zeg maar, als je dit hoort, want ze gingen toch wel een beetje de andere kant op. Dit was de Ballroom Blitz en daarvoor hadden we Laura Branigan en Self Control.

MCSR, The Real McCoy en It's All New. En daarvoor hadden we de Drifters en dat nummer heette Up on the Roof. En over de Drifters kan ik nog wel iets vertellen, want Cliff Richard heeft ooit in het begin gemaakt met Apron Strings. En toen heette het Cliff Richard en de Drifters. Maar omdat de Drifters in Amerika al eerder waren, moesten ze de naam veranderen. Toen hebben ze er maar van gemaakt, The Shadows. En ook dat was natuurlijk heel succesvol. Want dat verhaal kennen we allemaal wel. Zometeen gaat onze jukebox open. Phil Collins komt ervoor. En nu eerst die Eamon Collins.

Phil Collins had best wel heel veel grote hits, maar ook van die plaatjes die maar een beetje onderaan in de top 40 bleven hangen. Deze bijvoorbeeld ook Dance Into the Light in de jaren 90 en daarvoor hadden we Eamon Corner en Hello Susie. Beloofd is beloofd, 11:30 is het, te betekenen dat onze jukebox open gaat. En wie komen wij daar als eerste tegen? De dame die wij kennen van Norman. Hier is Sue Thompson en Willie Ken.

goed dat die microfoon dicht staat, want dat is zo'n liedje wat ik net draaide van Sue Thompson. Dat zit ik van begin af aan mee te zingen. Dat is zo leuk als je dat lang niet meer gehoord hebt. Woody Kennett, 1963. En dit was Del Shannon en Keep Searching. Come on.

op 60-jarige leeftijd overleed hij vorig jaar. Deze zanger van The Mavericks, Raul Malo. En I Said I Love You. En daarvan hadden we Kid Kill on the Coconuts. En Annie, I'm Not Your Daddy. Terug in de jaren 60, The Hollies.

En mijn eerste zijn, waar ga je heen? Nou, we gaan richting 12 uur, dat kan ik je wel vertellen. En dan is het uiteraard tijd voor Non-Stop Muziek. En morgen vanaf 10 uur gaat onze vinylstudio weer open. Dat is uiteraard weer een dikke pret van 10 tot aan 6 uur. Nu,

Break My Stride. En daarvoor hadden we Krabby Hamilton en Go Back. En over terug aangesproken, dat doen we morgen weer tussen 10 en 6. Want dan is het weer tijd voor de Vinyl Zondag. Met morgenmiddag Arie de Jager en Peter Derksen. En uiteraard morgen vroeg om 8 uur. Mark Peters en goedemorgen zondag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Rijkswaterstaat raadt aan om vanaf maandag 7 september de snelweg A2 tussen Everdingen en Deil richting 's-Hertogenbosch te mijden. Daar zal dan nieuw asfalt worden aangebracht. De werkzaamheden gaan 6 weken duren. Ook verkeer in tegengestelde richting zal er last van hebben, omdat er ook aan hun kant een rijstrook uitvalt. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakelen op Omroep Peelrand. In Gemert-Bakelen is een online handtekeningactie gestart om de grote zaal van de voormalige discotheek Time Out te redden van de sloop. Inwoners steunen de plannen voor een nieuw schoolgebouw van het Marcopedius College, maar eisen dat de evenementenlocatie behouden blijft. Tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst maakte Gemertenaren hun standpunt duidelijk. Ze begrijpen de noodzaak van een school, maar benadrukken de onmisbare rol van Time Out voor het verenigingsleven. Een petitie heeft al honderden handtekeningen opgeleverd. Bij Heerlijk Hopveld in Gemert, voorlichtingstuin van Veld Gemert, bent u het hele jaar door welkom voor uiteenlopende ecologische, educatieve en zintuiglijke activiteiten. Dit oud dorpslandschap van 3,5 hectare nodigt u uit om te kijken, proeven, ruiken, luisteren en voelen. U kunt er 7 dagen per week vrij wandelen langs de unieke bloemenklok, de moeras- en de vlindertuin, moestuin, poelen, boomgaard en de wijngaard. De tuinkamer en het kruidenwinkeltje zijn geopend op dinsdag, vrijdag en zaterdagochtend. Voor groepen vanaf minimaal 4 personen tot maximaal 30 personen kun je op aanvraag activiteiten boeken. Op 1 en 2 september organiseert de Koninklijke Landmacht een militaire oefening in onder andere de gemeente Boekel. Deze training is onderdeel van de opleiding voor defensiepersoneel. De militairen zullen drones inzetten rond vliegbasis Volkel binnen een straal van 10 kilometer. Activiteiten vinden de hele dag plaats, overdag, 's avonds, maar ook 's nachts. De eenheden verplaatsen zich hoofdzakelijk over bestaande wegen en paden. Het reguliere en doorgaande verkeer zal hierbij zo min mogelijk hinder ondervinden. Mocht u onverhoopt een klacht hebben, dan kunt u dat melden via defensie.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakelen, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Er wordt informatiebijeenkomst georganiseerd voor senioren in Mildhezen en Drips die zelfstandig willen blijven wonen, veilig willen bewegen en met vertrouwen de deur uit willen. Helaas neemt met het ouder worden het risico op vallen toe. Een val kan groot en ingrijpende gevolgen hebben voor uw gezondheid, zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Daarom organiseren 9 Vitaal Samenleven samen met lokale partners en de gemeente Gemert-Bakel gratis informatiebijeenkomsten over de valpreventie. Deze sessies zijn speciaal bedoeld voor inwoners van 70 jaar en ouder uit Milhezen en de Rips. In Gemert-Bakel is een online handtekeningactie gestart om de grote zaal van de voormalige discotheek Time Out te redden van de sloop. Inwoners steunen de plannen voor een nieuw schoolgebouw van het Marco Pedius College, maar eisen dat de evenementenlocatie behouden blijft. Tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst maakt de Gemertenaren hun standpunt duidelijk. Ze begrijpen de noodzaak van een school, maar benadrukken de onmisbare rol van Time Out voor het verenigingsleven. Een petitie heeft al honderden handtekeningen opgeleverd. De gemeente Gemert-Bakel organiseert er woensdag 7 oktober een speciaal fondsenmarkt bij De Sprank in de Mortel. Heeft u een goed idee of een concreet plan voor uw vereniging en zoekt u financiële ondersteuning, dan is dit uw kans. Verschillende fondsen presenteren zich die avond en staan klaar om u te adviseren. De fondsenmarkt vindt plaats in MFA De Sprank in de Mortel. Een unieke gelegenheid om uw plan te realiseren. Men kan persoonlijk advies krijgen over een project, netwerken met andere maatschappelijke organisaties en een handige mini-masterclass volgen. Aanmelden is mogelijk via gemert-bakel.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
0: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op 1 en 2 september organiseert de Koninklijke Landmacht een militaire oefening in onder andere de gemeente Boekel. Deze training is onderdeel van de opleiding voor defensiepersoneel. De militairen zullen drones inzetten rond vliegbasis Volkel binnen een straal van 10 kilometer. Activiteiten vinden de hele dag plaats, overdag, 's avonds, maar ook 's nachts. De eenheden verplaatsen zich hoofdzakelijk over bestaande wegen en paden. Het reguliere en doorgaande verkeer zal hierbij zo min mogelijk hinder ondervinden. Mocht u overhoop een klacht hebben, dan kunt u dat melden via defensie.nl. Bij Heerlijk Hopveld in Gemert, voorlichtingstuin van Veldgemert, bent u het hele jaar door welkom voor uiteenlopende ecologische, educatieve en zintuigelijke activiteiten. Dit oud dorpslandschap van 3,5 hectare nodigt u uit om te kijken, proeven, ruiken, luisteren en voelen. U kunt er 7 dagen per week vrij wandelen langs de unieke bloemenklok, de moeras- en de vlindertuin, moestuin, poelen, boomgaard en de wijngaard. De tuinkamer en het kruidenwinkeltje zijn geopend op dinsdag, vrijdag en zaterdagochtend. Voor groepen vanaf minimaal 4 personen tot maximaal 30 personen kun je op aanvraag activiteiten boeken. De gemeente Gemert-Bakel organiseert er woensdag 7 oktober een speciaal fondsenmarkt bij de Sprank in de Mortel. Heeft u een goed idee of een concreet plan voor uw vereniging en zoekt u financiële ondersteuning, dan is dit uw kans. Verschillende fondsen presenteren zich die avond en staan klaar om u te adviseren. De fondsenmarkt vindt plaats in MFA De Sprank in de Mortel. Een unieke gelegenheid om uw plan te realiseren. Men kan persoonlijk advies krijgen over een project, netwerken met andere maatschappelijke organisaties en een handige mini-masterclass volgen. Aanmelden is mogelijk via gemert-bakel.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.